0: Het aantal mensen dat is overleden bij een ongeluk met een veerboot in Guyana is gestegen naar 53. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zaten bijna 180 mensen op de boot toen die kapseisde. Iets minder dan de helft daarvan werd gered. De premier van Guyana zei zondag dat twee bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. En mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen, moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te koop en daardoor is het erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels. Daardoor is niet duidelijk of het vee wel kan grazen. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. 200% puur Holland.
2: Radio Noordzee.
3: Ik moet even borgen. Biertje. Vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Justitieminister Van Wil wil drugsbaas Bolle Jos met diplomatie wegkrijgen uit Sierra Leone, waar hij zich schuilhoudt. Volgens de Telegraaf is Van Wil met meerdere landen in West-Afrika in gesprek om duidelijk te maken wat voor gevaar hij vormt. De justitieminister van Sierra Leone wil nu zelf ook met Van Wil praten over Bolle Jos. Het reisadvies voor 5 landen in het Midden-Oosten is weer verhoogd naar oranje. Dat betekent dat het niet verstandig is om daar op vakantie te gaan. Het gaat dan om Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. In delen van Oman geldt ook code oranje en voor Bahrein geldt code rood. Een nieuwe brug tussen Canada en de Verenigde Staten wordt niet meer feestelijk geopend door beide landen. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben, nadat president Trump weer dreigde om de importtarieven opnieuw te verhogen. Zo'n buurman wil Canada niet op hun feestje hebben, want zelf maken ze er wel een mooie dag van. En de man die de wereldberoemde tv-tune van The Pink Panther heeft ingespeeld is overleden, Ples Johnson. Dat zegt een Amerikaanse radiozender in zijn woonplaats Los Angeles. Johnson is een jazzheld in Amerika en begeleidde grootheden als Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald en Barbara Streisand. Ples Johnson was 94. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: radioforte.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Na een dodelijke schiet- en steekpartij in Herugowaard, Noord-Holland, moet een bedrijfspand een half jaar op slot. Begin vorige maand viel er een dode en raakten twee mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het slachtoffer was volgens regiozender NH een Britse crimineel en het gebouw bleek een drugspand. Er is een nieuwe grote bosbrand ontstaan in het zuiden van Frankrijk, grofweg tussen Marseille en Nice. Een stuk natuur zo groot als de Brabantse stad Os is al verwoest. Honderden mensen zijn het gebied ontvlucht en nog eens 400 mensen moesten geëvacueerd worden. In Zuid-Frankrijk geldt code rood vanwege extreme droogte. In de Italiaanse Alpen is een Duitse vrouw overleden nadat ze was gevallen. Ze viel zo'n 200 meter naar beneden en was op slag dood. De vrouw was toen met een groepje van 10 mensen net begonnen aan een wandeltocht door de bergen. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En het dodental van het bootongeluk in Guyana zondag is gestegen naar 53, zei de premier van het land. Tientallen mensen worden nog vermist. Hoeveel mensen aan boord waren is niet duidelijk. De cijfers op de passagierslijst komen niet overeen met wat de premier zegt. Wel is duidelijk dat 76 mensen levend zijn gered. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man die werd veroordeeld tot 12 jaar cel voor een schietpartij in Bergen-op-Zoom 5 jaar geleden hoeft toch niet de cel in. In hoger beroep is die straf ingetrokken. Er werd door 2 mannen geschoten, maar er kon niet worden bewezen wie begon en daarom wordt het gezien als noodweer. De man kreeg wel straf voor verboden wapenbezit. Het is niet veilig om op vakantie te gaan naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies verhoogd naar oranje door de oorlog in het Midden-Oosten. Voor Bahrein geldt een rood reisadvies. Nederlanders die daar zijn moeten er meteen weg. Op een strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. De kuil stortte in en hij kwam onder een berg zand terecht. De reddingsbrigade heeft hem uitgegraven en gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en wordt geadviseerd om geen diepe kuilen te graven. En Mark van Bommel moet België naar het EK voetbal loodsen over 2 jaar, schrijft de Telegraaf. Hij moet Rudy Garcia opvolgen, die na een teleurstellend WK niet meer terug hoefde te komen. Het enige nadeel is dat Van Bommel geen Frans spreekt, maar hij zou wel op Franse les willen gaan om dat te verbeteren. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Later blijft het vaker droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Voor het eerst in jaren is het aantal gerichte aanslagen met explosieven gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. In de eerste helft van het jaar waren het er net geen 600, terwijl het een jaar geleden nog meer dan 700 keer gebeurde. De burgemeester van Rotterdam is blij met de daling, maar vindt elke explosie er nog één te veel. Er is gisteravond een man neergeschoten in Nijmegen, vlakbij de Vierdaagse feesten. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is niet meer gevonden. De schietpartij zou volgens de politie niks te maken hebben met de Vierdaagse feesten. Justitieminister Van Wil probeert landen in West-Afrika te beïnvloeden om drugsbaas Bolle Jos terug naar Nederland te krijgen, schrijft de Telegraaf. De boodschap is helder. Bolle Jos vormt een gevaar en je wil hem niet in de buurt hebben. Hij zit ondergedoken in Sierra Leone. De justitieminister van dat land wil ook met Van Wil praten. Canada wil Amerika er niet meer bij hebben als vrijdag een nieuwe brug tussen beide landen officieel wordt geopend. President Trump dreigde weer om de importtarief op Canadese producten te verhogen. Met een buurman die zo dreigt, wil Canada geen feest vieren. De brug gaat wel gewoon open voor verkeer zoals de bedoeling was. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. Aan zee kan het hard waaien. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
16: OG's. Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. Twee stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: in de zoom. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: 100% Puur Holland. Radio Noordzee.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Noordzee.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek

0: van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Over de identiteit van slachtoffer en dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Het staat volgens de politie los van de Vierdaagse feesten. Er is een daling te zien in het aantal aanslagen met explosieven en dat is voor het eerst in jaren. In het eerste halfjaar werden bijna 600 aanslagen gepleegd, een kwart minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij de aanslagen wordt bijna altijd zwaar vuurwerk gebruikt, soms ook met brandstof en de daders zijn vaak jongeren. In het zuiden van Frankrijk breidt een nieuwe natuurbrand zich razendsnel uit. In de regio tussen Nice en Marseille is binnen een paar uur zo'n groot gebied in vlammen opgegaan dat honderden mensen moesten worden geëvacueerd. Er zijn bijna 1000 brandweermensen bezig het vuur onder controle te krijgen. In het gebied geldt code rood. En in Oostenrijk gaat het geboortehuis van Adolf Hitler vandaag open als politiebureau. Dat moet een eind maken aan de komst van neonazi's. Die gebruiken het huis in Braunau am Inn vaak als bedevaartsoord. Er is ook kritiek dat het nu een politiebureau is. In 1939 zei Hitler al dat het zijn wens was om er een overheidsgebouw van te maken. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
6: Vanwege de vakantie staan er weinig files. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. Doe je er ook een kwartier langer over. In het oosten van het land is er een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. Tussen Nijverdal en Wierden is de weg in beide richtingen dicht.
4: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: hero toen ik je zag bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen, welkom. Er is alweer de woensdag, joh. Het gaat zo snel, hè. 22 juli. Hangmatdag vandaag. Lekker hangen in je hangmat. Oh, ik heb ook zo'n hangmat in mijn veranda. En eerlijk gezegd, dat is echt het lekkerste moment van de dag. Als dan de zon een beetje ondergaat en niet zo heel fel meer is. Even lekker wiebelen. Trouwens, een hangmat kan je ook heel goed op je balkon kwijt, hoor. Dus gewoon doe het. Het is een luxe product, waardoor je gewoon vakantie hebt in je eigen huis. Vandaag ook Wereldhersensdag. Hersendag. Hersenen. Ik heb weinig hersenen.

Langzaam leer je hem steeds beter kennen, deze Simon Keizer, sinds ze uit elkaar zijn. Simon Keizer, wat moet, dat moet. En dan is die eerste moet met een D geschreven. Ja. Zometeen bij Noordzee, ruimte voor een plaat uit jouw hoofd in het kader van de Nederpop-pepper. Een oppepper die je kan gebruiken. Welke plaat mag dat zijn? Laat het even weten via radio noordzee.nl. Dan komt hij misschien...

Van de week het management van Roxy Dekker. En er werd gefluisterd dat de volgende maand een nieuwe single uitkomt van Roxy Dekker. Dit was Zo Ga Dan. Ondertussen alweer een klassieketje van haar. Noordzee 200% puur Hollands met nu.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
14: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft de dader opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Hij schoot een man neer die later in het ziekenhuis overleed. Volgens de politie is er geen link met de Vierdaagse feesten. Voor het eerst in jaren zijn er minder aanslagen gepleegd met explosieven, blijkt uit cijfers. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600 tegen ruim 700 in dezelfde periode vorig jaar. En een recordaantal gemeenten is nog niet klaar met de formatie, schrijft Binnenlands Bestuur. 16 gemeenten hebben nog geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20.
15: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
17: Het is relatief rustig op de wegen vanwege de vakantie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel 25 minuten vertraging tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Dat staat 11 kilometer door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder bij een kwartier extra kwijt. Er is een ongeluk gebeurd op de N35 Zwolle-Almelo. De weg is in beide richtingen dicht tussen Nijverdal en Wierden.

0: pom, pom, pom, pom, pom. Ik vind die basgitaar het leukste van deze plaat eigenlijk. Pom, pom, pom. Is voor mij een reden om op cursus te gaan. Deze nacht van Marco Schuitmaker hoor je.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ja, Annelies, dankjewel voor je appje. Silvan, mijn Nederpop Pepper is een wat rustige plaat. Mag dat ook? Namelijk fan van Paul de Leeuw, al jaren. En hij heeft zo'n mooi album met allemaal van die rustige liedjes erop. Daarvan zou ik heel graag voorbij willen horen. Kan dat? Natuurlijk, gaan we voor je regelen, Annelies.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: Let op het fluitje aan het einde. Leuk, hè? Justin de Wild met DT en Cheerio hoorde je bij Noordzee. 200% puur Hollands, waar we deze ochtend koffie gaan drinken. Met Mike Versteeg. Hij heeft een nieuwe single en die is geschreven door Lex Gaarthuis. Hartslag van je heupen, later deze ochtend.
1: Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Ja? Echt serieus?

0: postcode loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De dader is opgepakt voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Maar de politie wil nog niets kwijt over zijn identiteit en de aanleiding voor de schietpartij. Volgens de politie is het slachtoffer een jonge man die later in het ziekenhuis overleed. Er zou geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is blij met de daling van het aantal aanslagen met explosieven in ons land. In het eerste halfjaar waren het er bijna 600, tegen ruim 700 in diezelfde periode vorig jaar. Schouten is voorzitter van een werkgroep die zich met de registratie bezighoudt en zegt dat elke aanslag er nog één te veel is. De gemeenteraadsverkiezingen waren in maart, maar een record aantal gemeenten is nog niet klaar met formeren. 16 gemeenten hebben nog steeds geen nieuwe coalitie en daarmee stijgt de gemiddelde formatieduur naar 90 dagen, schrijft Binnenlands Bestuur. En door de zomervakantie komen daar al gauw 30 dagen bij. En bij de overheid zijn het afgelopen jaar bijna 6000 voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd. Een jaar eerder waren het er ruim 1000. Het gaat om zaken als ivoren sieraden, krokodillenleren tassen en opgezette vogels die mensen anoniem kunnen inleveren. De reden van de stijging is volgens een woordvoerder moeilijk te zeggen. Vanmorgen veel bewolking met af en toe een lichte bui. Vanmiddag blijft het droog en breekt de zon door. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP nieuws.
3: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
5: De ochtendspits stelt niet zo heel veel voor vanwege de vakantie. Er staat 40 kilometer file. Op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam heb je tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht wel 10 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Werkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 kilometer file. En vanaf Breda-Noord kost je dat 25 minuten extra. De rechterrijstrook is afgesloten. Daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten extra kwijt.
3: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Maak me nou niet gek.
1: Zo heet de plaat. Samuel Welte hoorde je Amsterdamse zomer. En maak me nou niet gek.
2: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
1: Ja, of het nou een ideaal tempootje was om op te wandelen, dat weet ik niet. Maar je bent wel zo thuis, denk ik. Waarom zeg je dat, Sylvain? Nou, vandaag dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. En vandaag is René Verkerk met het hele team van Wat een

hangmat. Ja, is echt een. Ik zei het al eerder deze ochtend. Ik heb zelf ook een hangmat. Daar kan je met z'n tweeën in. Dat is echt leuk hoor. Dat koop je één keer, heb je hele leven lol van. Ook al heb je een balkon. Er is altijd wel ruimte voor de hangmat. Doe het. En zeker met die warme dagen is het heel ontspannend, kan ik je vertellen. En

Heesen hoorde je bij Noordzee. En Loco is ook te schrijven van dat liedje van Justin de Wild. Cheerio. Dat was ooit een demootje van hem. Hij heeft hij gewoon weggegeven, joh. Maar ik denk dat hij er toch wel een beetje van baalt. Maar hij zegt zelf van niet trouwens. En dat is ook heel chic van hem. Maar ik zou wel balen, zeg maar. Als je dan zo'n hit weggeeft. Dat weet je van tevoren ook niet, hè. Zeg zometeen Wolter Kroes voor je. En Route du Soleil, bla bla bla, komt eraan. Ik weet niet hoe het nu op de Route du Soleil is. Het was afgelopen weken was het echt dramatisch met al die bosbranden. Want dan kan je nu weer redelijk eroverheen karren. Maar...

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week zanger Alex

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer in.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Even bollen. Iedereen.

0: Deals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: zee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is een 18-jarige Rotterdammer. Ook de opgepakte verdachte is 18 en komt ook uit Rotterdam. De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij. Er zijn afgelopen jaar 5 keer zoveel voorwerpen van beschermde diersoorten ingeleverd als een jaar eerder, bijna 6000. Het gaat om bijvoorbeeld ivoren sieraden en opgezette vogels. Het is niet duidelijk waarom het er zoveel meer zijn. En de kersverse Britse premier Andy Burnham heeft direct al een hervorming doorgevoerd. De maximumprijs voor losse buskaartjes in Engeland gaat omlaag van 3 naar 2 pond. Burnham vindt dat het OV voor iedereen betaalbaar moet zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment is het bewolkt en er valt af en toe wat regen. Vanmiddag wordt het droog en gaat de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 20.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits stelt dankzij de zomervakantie niet zo heel veel voor. Er staat nog niet eens 50 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je voor Maastricht-Noord 10 minuten vertraging. De A8 van Zaanstad naar Amsterdam tussen Assendelft en Zaanstad-Koog 35 minuten extra. Door bergingswerk is de rechterrijstrook daar dicht. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook hier is de rechterrijstrook afgesloten. En de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. Dan is de N35 Zwolle-Enschede nog steeds in beide richtingen dicht. Dus

0: harder dan ik hebben kan van Bluff hoorde je hier bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee ochtendshow. Ja. De ochtendkoffie met...
0: Ja, de eerste koffie loopt erdoor. Ik ruik het ook heerlijk verse bonen. En die koffie gaan we drinken, dames en heren, met Mike Versteeg. Mike, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja,
2: goedemorgen.
0: Al een beetje wakker deze ochtend, of niet?
2: Ja, zeker. Ja, ik ben gewoon aan het werk, dus...
0: Oh, is het zo?
2: Dus ik was vroeg op kantoor, ja.
0: Wat doe je ook alweer, Mike?
2: Ik werk op een klantenserviceafdeling in een bedrijf gespecialiseerd in kassasystemen. Kijk. En pinautomaten en dat soort dingen.
0: Ja, en dat ligt jou wel?
2: Ik vind het heel leuk, dus ja, nee, dat is zeker iets wat ik heel leuk vind. Doe ik nu, wat is het nu, bijna 5 jaar, dus nee, ik ben daar, ik zit wel op mijn plek, ja.
0: Ja, maar uiteindelijk de droom heb je wel, toch, om fulltime te zingen?
2: Ja, uiteraard. Ja, nee, zeker. Als ik de keuze had, dan dan had ik het wel geweten, ja, dat zeker. Maar dat weten ze hier ook, dus ze ondersteunen er ook wel bij.
0: Oh, wat leuk, joh, wat goed. Ja, een jaar of 6 geleden was het jouw doorbraak zo'n beetje met Belladonna. Wat is er in al die jaren, wat zijn de hoogtepunten voor jou geweest, voor je gevoel?
2: Ja, die heeft inderdaad wel wat deuren geopend. Ik stond met Belladonna op het Afrotrans Muziekfeest in mijn eigen woonplaats. Dat was heel gaaf. Ja. Ik heb al een paar keer in het stadion mogen zingen bij FC Utrecht. Echt een uitverkocht stadion. Dus dat zijn er toch 24.000.
0: Het gaal geworden, Jochie. En daar is het al heel gaaf geworden.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Een lage heen.
2: Dat is ook zeker. Paaspop heb ik gedaan. Oh. Dus inderdaad echt wel grote en leuke dingen. Dus nee, daar ben ik heel trots op, ja.
0: Leuk, man. Hartstikke goed. Nou, nu een nieuwe single uitgebracht. Vertel eens over de plaat.
2: Ja, de hartslag van je heupen. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik eigenlijk wat anders zou uitbrengen. Maar dat lag mij niet helemaal lekker op een gegeven moment. Ja. Toen kwam mijn tekstschrijver Lex Gaardhuis. Die kwam met deze demo aanzet. Omdat hij last minute vrij kwam.
0: Ja.
2: Toen heb ik binnen 2 dagen ben ik geswitcht. We hebben het opgenomen en sindsdien is het eigenlijk weer een beetje ontploft. Want hij wordt heel goed opgepakt. Mensen vinden het leuk, mensen zijn enthousiast, mensen zingen het mee. Het is weer een beetje ontploft en een beetje chaos, zeg maar.
0: En wat maakt deze tekst zo leuk? Want ja, Lex die schrijft meerdere liedjes, ook voor Wilfred Gené heeft hij dingen geschreven. En jij hoorde dit, je dacht van, hey, dit pakt mij.
2: Ja, nee, eigenlijk een beetje de, sowieso, ja, hoe noem je dat, de vibe, hè? Dus de instrumenten sowieso, gewoon het ritme, maar ook wel de tekst. Kijk, hartslag van je heupen, als je over na gaat denken. Ja, dat kan eigenlijk niet, maar ik vond het wel catchy.
0: Ja.
2: En de zanglijnen vond ik heel interessant. Dus ik liet het aan mijn studio horen, waar ik nu eigenlijk al 5 tot 7 jaar mee samenwerk, Sonic Solutions.
0: Ja.
2: En die zeiden ook van ja, hij zegt ja, eigenlijk vind ik dit ook wel beter als wat we hadden.
0: Ja.
2: Dus we zijn echt in 1 keer last minute omgeswitcht. Maar blijkbaar wel een goede keuze geweest, denk ik.
0: Nou, ik hoor de mensen aan de andere kant die nu zitten luisteren. Die hoor ik denken van, oh, laat die plaat horen. Ik wil die hartslag horen van de heupen. Ja, Mike, ik stel voor we gaan draaien. Ik wens jou een hele fijne zomer. En kondig jij hem even aan zelf?
2: Ja, zeker gaan we doen. Lieve mensen, dit is mijn nieuwe single, Hartslag van je heupen. Hola!

had je ook van die roze, groene, fluoriserende buttons op je spijkerjackie in de jaren 80, of niet? Ja, daar was je ook fan van, doe maar toch. Eén nacht alleen hoorde je. En daarvoor de nieuwe single van Mike Versteeg, Hartslag van je Heupen. Dit is Noordzee, goedemorgen. Vroger en Waylon en hoe de liefde.

0: dagelijks leven. Dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM-bannen. Nu al zin in morgen.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-net.

0: het werk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
8: OG's. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast... en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
10: Deze week in de bonus... De Checo, Di Martino, La Molise...

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse Feest in Nijmegen en de opgepakte verdachten zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie weet niet wat de aanleiding was voor de schietpartij en zoekt getuigen. Omdat het buiten het evenemententerrein gebeurde, zou er geen link zijn met de Vierdaagse Feesten. Er zijn opvallend veel meer voorwerpen van beschermde diersoorten anoniem ingeleverd bij de overheid, maar het is niet duidelijk waarom. Het waren er 6.000, 5 keer zoveel als een jaar eerder. Het gaat vooral om olifantenivoor, zoals ivoren sieraden. Alle spullen worden vernietigd, zodat het niet meer in de handel komt. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur breidt zich niet meer uit, maar het heeft wel in korte tijd ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. De brandweer blijft alert omdat er nog op meerdere plekken brandhaarden zijn en er code rood geldt. En in Engeland gaat de maximumprijs voor losse buskaartjes omlaag van 3 naar 2 pond. Dat zegt de kersverse Britse premier Andy Burnham. Als burgemeester maakte hij de bussen in Manchester ook al goedkoper. Volgens Burnham moet het OV voor iedereen betaalbaar zijn. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari, maar niet voor Londen. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Vanwege de vakantie staat er slechts 30 kilometer file. Op de A8 richting Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je een kwartier vertraging. Door bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug. Dat komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten. En daardoor viel op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ben je 10 minuten langer onderweg.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigen.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: gaat over een pizza. Pizza Margarita. Lekker hoor. Marco Bussato, nee, prachtig, prachtig nummer. Hier bij Noordzee, ja.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, en de middagshow, Wat een Middag met René Verkerk, komt vanaf de Vierdaagse Nijmegen. Aan de telefoon heb ik hem ook, René Verkerk. René, goedemorgen.
2: Hey, Stoetje, goedemorgen, mijn jongen.
0: Ja, heb jij je wandelschoen al aan, of niet?
2: Nou, laten we niet overdrijven. Laten we niet overdrijven. Want anders dan raakt mijn stappenteller op de telefoon van slag. Ja, dat wil je natuurlijk voorkomen, hè?
0: Nee, jij bent er natuurlijk voor het entertainment, hè? Laten we eerlijk wezen.
2: Ja, ik ben eigenlijk overal voor het entertainment.
0: Ja, ja, ja. Wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Ik word nooit uitgenodigd voor de gezelligheid. Het is vandaag roze woensdag in Nijmegen. Het is de tweede dag van de Vierdaagse. En dat staat in het teken van roze.
0: Ja.
2: Op het Hertogplein, het Radio Noordzee podium. Ja, daar komt de route langs vanmiddag. Ja, en wij zijn natuurlijk de ultieme personen om daar de boel een beetje aan te slingeren. Dus iedereen die daar voorbij komt en al die kilometers in de benen heeft, ja, moeten wij natuurlijk een beetje ondersteunen. En dat doen we vanaf dat podium. Ja. Met onder andere Benny Solo. En zij hebben natuurlijk samen die hit gemaakt, Benny en Alex. Een bossie gladiolen.
0: Ja, dus wat een hit is dat, hè? Wat een knaller, hè?
2: Helemaal. Oh. Luidkeels moet dat meegezongen worden. Dus ja. Wij zullen er alles aan doen om de blarenlopers te helpen. Ook deze roze woensdag. Dus ja, mocht je in de buurt zijn, kom naar het Hertogplein in Nijmegen. Daar staat het Radio Noordzee podium. Met onder andere Jacques Herp ook later vandaag daarop. Ja. Nou, hoe leuk is dat, hè? Ja. Manuela, ken je hem nog of niet?
0: Ja, Manuela. Manuela!
3: Ja, zeker.
2: Ja, Manuela. Verder is Tom Haver er ook. Het is een en al gezelligheid. Score je Radio Noordzee muts op het podium. De vissershoed, ja. Ja, die je aan twee kanten kan gebruiken. Dus alle reden om er naartoe te komen vandaag, lijkt mij.
0: Hartstikke leuk. Vanmiddag vanaf 4 uur op zender ook allemaal te horen. En maak er een feestje van, René.
2: Dankjewel, jongen.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
4: Hey, Benny Solo. Ben je klaar voor een feestje? Ja, Alex. Geweldig.

0: Oi, oi, oi. Wat waren ze verliefd. De zanger van Goldband en zangeres Maan gingen de wereld over. Mooie wereldreis gemaakt. En toen ze terugkwamen, was het over. Ja, was toch niet voor eeuwig en altijd.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: Het is tijd voor de Hollandse Meestergalerij hier bij Noordzee, waarin we werkjes eren die we niet willen vergeten. En zo zijn we qua titels beland bij de letter D van Dirk. En daar vinden we dat afgezaagde zinnetje. Maar van wie was het ook alweer? Nou, van het duo Willy en Willeke Alberti, vader en dochter, nu bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: willen zijn.
1: Ja, dat is ook de vraag aan jou. Waar zou je nou nergens liever willen zijn dan de plek waar je nu bent? Qua camping, qua vakantiegevoel? Laat het even weten via radionoordzee.nl, via de app, via WhatsApp. Bovenin vind je dat allemaal in de balk, in de blauwe balk van de website. Dus radionoordzee.nl, geef het door. Want dan gaan we zo meteen een mooi overzicht geven van een aantal plekken in Nederland. Campings, bungalowparken, waar...

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
10: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
19: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
20: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
19: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
21: De prijsfavoriet.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
1: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De Nijmeegse politie zoekt getuigen van de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Vierdaagse feesten. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18-jarige Rotterdammers. De politie wil graag weten wat de aanleiding is geweest. De grote natuurbrand in de Provence in Zuid-Frankrijk is onder controle. Het vuur heeft ruim 2500 hectare verwoest. Bijna 400 mensen moesten hun huis uit. Er zijn nog wel wat brandhaarden. En in Eindhoven zitten zo'n 1500 huishoudens al uren zonder stroom, meldt Omroep Brabant. De storing begon vannacht en netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en een paar buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond is het op steeds meer plaatsen droog en komt de zon tevoorschijn.
1: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
3: Het rijdt langs op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder ook 10 minuten extra.

0: af. En ciao, doei, adios, adios.
1: Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
0: Ja, dat vind ik. Brouwer uit Lelystad luistert ook mee. Zijn op dit moment op camping De Schatberg in Zevenum. Onze kinderen willen eventjes naar de speeltuin, maar zijn nog steeds weg. Zelf vanaf 7 uur weg. Oké, nou, we moeten even gaan checken. Leuk dat jullie dat doorgeven. Hoi Noordzee, hier Miranda en Theo. We komen uit Amersfoort, maar we genieten op de camping De Wildhoeve in Ernst. Oh, Emst, pardon, Emst. Ja, Ernst, ik kan niet zeggen, waar ligt dat? In Emst, vanmorgen prachtige fietstocht op de planning staan. Maar we nemen onze radio mee. Oké, hartstikke goed. En uit Purmerend komt de familie Smit, weet je, op de camping Samosa in Vierhouten. De kinderen die kunnen hier lekker zwemmen en we hebben weer tijd om een boek te lezen. Dat gebeurt bijna nooit. Kortom, een aanrader. Camping Samosa dus in Vierhouten. Nou, we hebben het hierbij overgebracht. Dit is Radio Noordzee 200% Puur Hollands. Mijn naam is Sylvan. En hier is Circus Custus. Monica.

pak je biertje, vrienden. Nou, die heb je hier ook weer doorzee. En die vrienden komen ook naar je toe. Vandaag en ook vrijdag bij de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Je hebt er René Verkerk deze ochtend eerder gehoord. Loop je langs het parcours. Loop je de kilometers, dan kom je René vanzelf tegen. En neem even zo'n petje mee. Hè. Hij heeft leuke petjes laten drukken. Oranje en Delft blauw. Kortom, dat is echt wel de moeite waard om mee te krijgen. En ze zijn gratis, hè. Dus zolang de voorraad strekt, zorg ervoor dat je er eentje pakt. Maak er een mooie dag van. Hier is René Schuurmans.

0: zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
3: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20...

0: Wauw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper.

0: Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlander die internationaal werd gezocht voor drugssmokkel is opgepakt in Colombia. Dat gebeurde toen hij met de bus aankwam op een station in de hoofdstad Medellín. Volgens de Colombiaanse autoriteiten verbleef de 50-jarige Nederlander illegaal in het land. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de dodelijke schietpartij gisteravond bij de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Daarom zoekt de politie getuigen. Het slachtoffer en de opgepakte verdachte zijn allebei 18 jaar en komen uit Rotterdam. De schietpartij was buiten het evenemententerrein en daarom gaat de politie uit van een losstaand incident. Eindhoven is getroffen door een stroomstoring. Die begon vannacht en trof ruim 2100 huishoudens, meldt Omroep Brabant. Netbeheerder Enexis spreekt van een complexe storing. Intussen zouden 700 adressen weer stroom moeten hebben. Het is niet bekend wanneer dat bij de rest in Eindhoven weer het geval is. En in Frankrijk helpen nog enkele blusvliegtuigen mee bij de laatste brandhaarden die nog woeden in de Provence. Verder is de nieuwe brand onder controle. Het vuur heeft binnen een paar uur een gebied verwoest zo groot als Katwijk en 400 mensen moesten worden geëvacueerd. In Zuidoost-Frankrijk geldt sinds gisteren code rood. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
4: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

Laten we proosten op deze woensdag 22 juli. Een hele goede morgen. We zijn officieel begonnen, Marleen hier op Radio Noordzee. 22 juli, wat is dat voor dag? Moeten we nog ergens bij stilstaan? Nou, dat kunnen we zeker wel zeggen. Want in 2011 was 22 juli de dag dat Breivik een bloedbad aanrichtte in Noorwegen. Dat heb je ongetwijfeld meegekregen. Dat Noorse eiland Utøya, als ik het goed uitspreek. 69 mensen die kwamen om het leven, worden gewoon doodgeschoten. Wat een drama was dat. Maar leukere zaken ook hoor, want iemand is jarig vandaag. Het is een voetballer van weleer, Dirk Kuyt. Nou, die heeft notabene 104 interlands op zijn naam staan. Hij is vandaag 46 geworden. Van harte gefeliciteerd, Dirk. Even kijken, kunnen we nog ergens blij van worden? Ja, zeker. Nou ja, gewoon de gedachte aan die fantastische voetballer Dennis Bergkamp. Hè? Want op deze dag in 2006, dat was de laatste dag dat Dennis Bergkamp zijn laatste wedstrijd speelde. Dat moet zo moet ik het zeggen, ja. 20 jaar heeft hij dat meer dan fantastisch gedaan. En ik kan me zo voorstellen dat hij het nu ietsje rustiger aandoet.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de shownieuws update op Radio Noordzee. Zangeres Tabitha is in shock. Ze meldt op Instagram dat haar pas verbouwde huis het afgelopen weekend compleet onder water stond. De lekkage heeft flinke schade aangericht, dus het hele huis moest worden leeggehaald en het wordt nu gestript. Tabitha is gelukkig verzekerd, vertelt ze. Ze roept iedereen op die nog geen verzekering heeft om dat alsnog te doen. De cast van Gooise Vrouwen is uitgebreid. Acteur Waldemar Torenstra heeft een rol te pakken in het nieuwe seizoen dat inmiddels al is opgenomen. Hoewel de makers nog weinig loslaten over de verhaallijn, is wel bekend welke rol hij gaat spelen. Waldemar kruipt in de huid van de tuinman van Cheryl Morero, gespeeld door Linda de Mol. Voor Linda en Waldemar is het niet de eerste samenwerking. Eerder stonden ze samen voor de camera in de serie Five Live in 2022. En Art Rooiakkers heeft een nieuwe presentatieklus. Voor SBS6 gaat hij de nieuwe psychologische kennisquiz Dit weet jij niet presenteren. Hierin draait het niet alleen om het juiste antwoord, maar vooral om het doorgronden van de tegenstanders. Elke week nemen 6 BN'ers het tegen elkaar op. Dit weet jij niet is vanaf 5 september wekelijks om 9:30 te zien op SBS6 en Kijk.

Zometeen de Radio Noordzeester van deze week. Dat is Corrie Konings, die natuurlijk begon met Corrie en de Rekels. Maar toen, en dat gebeurt natuurlijk wel vaker, kwam er een breuk. Wat was nou de reden van die breuk en hoe jammer was dat? Want ze scoorden natuurlijk wel hit na hit. Straks hoor je dus dat verhaal. Ondertussen kan je mij ook alvast laten weten wat jij in het volgende uur als verzoekje wil horen. Kan van alles zijn, als het maar Nederlandstalig is. En dit is Hilversum 3 van Herman van Veen.

van een zomerhit, zwoele zomernachten. Bijna 10:30 is het. Zometeen hoor je de echte reden van de breuk tussen Corrie en de Rekels. Maar eerst deze prachtige. Levenslang van Bluff.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Vandaag bij Otrium. 10% korting op Levi's en Closed.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
11: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Zeester van de Week.
1: Ik zei het net al, dat is natuurlijk Corrie Konings, hè, deze hele week. Die met Rekels hit na hit scoorde. Gouden platen, platina platen. Ja, alles heeft ze bereikt met Corrie en de Rekels. Ja, huilen is voor jou te laat. Rozen die bloeien, gewoon maar zomaar een paar van die grote hits. Nou, in 1972 duikt het gerucht op dat die groep uit elkaar zou gaan. Nou, dat wordt ontzettend hard geprobeerd om die geruchten te ontkennen. Er komt nog een nieuwe plaat uit. Ook dat wordt een grote hit. Maar in april van dat jaar komt dan toch inderdaad het bericht dat Corrie en de Rekels definitief uit elkaar gaan. Maar waarom, vraag je je af? Want ze scoren zo ongelooflijk veel grote hits. Nou, het verhaal gaat dat de oorzaak van de breuk te danken is aan de destijds verloofde van Corrie. Die zou zich te veel hebben bemoeid met de carrière van zijn vriendin. Maar volgens Corrie is die breuk juist weer te wijten aan het jaloerse gedrag, let op, van de echtgenotes van de Rekels. Ja, we weten natuurlijk nooit wat er echt gebeurd is, hè. In ieder geval is het gewoon dan helemaal klaar. Ze gaan uit elkaar en Corrie gaat vanaf dat moment solo. Nou, dat gaat ook heel goed, want de plaat die wij nu gaan draaien is een hele grote hit van haar geweest. En ik weet ook zeker dat iedereen deze luidkeels kan meezingen. Dus zet hem maar wat harder. Als je in de gelegenheid bent natuurlijk. Wat je ook aan het doen bent. Eigenlijk mag het altijd wat mij betreft hier bij Radio Noordzee. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
0: De Radio Noordzee.

Heerlijke plaat van Miss Montreal, Schuilen. En daarmee wordt het al zo aardig richting de klok van 11 uur. Zometeen in het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Wat zou jij doen als je een groot monster ziet voorbij schuiven over de weg waar jij rijdt, met een heel groot dier in zijn bek? Ik vertel je straks waar dit verhaal vandaan komt. Dus na 11 uur. Eerst stem in je hart van Amar.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
4: OG's. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
9: Wat ga jij morgen doen?
10: Chillen in de achtbaan?
9: Aapjes kijken in de dierentuin?
10: Of lekker ontspannen in de sauna?
9: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
11: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: De zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19. Aldi.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens.

0: nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Burgemeester Bruls van Nijmegen noemt de dodelijke schietpartij gisteravond in zijn stad zorgelijk en tragisch. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van het 18-jarige slachtoffer. Er is een verdachte opgepakt en ook die is 18. De schietpartij was vlakbij de vierdaagse feesten, maar die gaan gewoon door. Er zijn 3 mannen opgepakt voor de diefstal van een lading smartphones ter waarde van zo'n 5 miljoen euro in de buurt van Schiphol. De telefoons werden vorige maand gestolen door een georganiseerde criminele groep. Een van de verdachten werkte bij een transportbedrijf op Schiphol en zou informatie hebben doorgespeeld. Een Nederlandse influencer is opgepakt op het Griekse eiland Mykonos voor naaktlopen. Het is Samuel Onua, de man achter het kledingmerk Icon Amsterdam. Hij had een psychose, zegt zijn broer op Instagram. Op online beelden is te zien dat Samuel naakt rondloopt en met zijn geslachtsdeel tegen een standbeeld slaat. En OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft te maken gehad met een eigen op hol geslagen systeem. Tijdens een veiligheidstest hackte de AI-systemen een softwareplatform voor programmeurs. Met heel veel rekenkracht loste OpenAI een opdracht op. Het Amerikaanse bedrijf spreekt zelf van een ongekend cyberincident. Er zijn wolkenvelden en een paar lichte buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
2: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Jong en Dom van Tino Martin. Leuk dat je luistert naar Marleen hier op Radio Noordzee op 22 juli. Want ik had nog even een leuk feitje over deze dag. In 1933 werd het monster van Loch Ness gezien. Een echtpaar, moet je voorstellen dat dat gebeurt. Een echtpaar rijdt langs het Schotse meer van Loch Ness. Plotseling steekt er een enorm beestenweg over. Volgens George Spicer, want zo heet de man van het echtpaar, is het een gigantisch wezen. Meer dan 1 meter hoog, ongeveer 8 meter lang. En heeft het een nek die iets dikker is dan de slurf van een olifant. Het heeft geen ledematen, het slingert over de weg en het heeft een groot dier in zijn bek. Nou, het verdwijnt in het meer. Ja, mensen, ja, je weet natuurlijk niet wat het is. Die mensen die denken, wat overkomt ons nou? Er zijn wel meerdere meldingen geweest over dat monster van Loch Ness. Je hebt het vast wel eens over gehoord. Hè? Nessie, wordt hij ook wel eens liefkozend genoemd. Niet te verwarren met Messi natuurlijk. Maar ja, echt duidelijke foto's of videobeelden, die bestaan er eigenlijk niet. Hè? Nou, wat zou jij nou doen als je zo'n monster voor je weg, voor je auto ziet schuiven met een groot beest in zijn bek? Ongelooflijk verhaal. We komen er denk ik niet uit. Maar heb jij wel eens zoiets meegemaakt? Lijkt me leuk om dat te horen. En misschien wil je wel een plaatje aanvragen voor dat beest. Of heb je iets bijzonders meegemaakt langs de weg? Laat het me weten via radionoordzee.nl. Kan alle kanten opgaan. Alle soorten muziekstijlen. Het maakt allemaal niet uit. Als het maar Nederlandstalig is. Nummer van de dijk hoef je al niet meer aan te vragen. Want die draaien we nu. Dit is Laaiend Vuur.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allarsje en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Jon van Eert heeft een paar spannende dagen achter de rug. De theatermaker laat op Instagram weten dat hij veilig is na de grote natuurbrand bij zijn huis in Zuid-Frankrijk. Meer dan 2500 hectare ging in vlammen op en veel mensen moesten hun huis verlaten. Jon schrijft: onze harten gaan uit naar alle mensen en dieren. Zijn vrienden zijn gelukkig omgedeerd, al is nog niet duidelijk hoe groot de schade in de omgeving is. MV Peru beleeft dit weekend een bijzonder moment, want de winnaar van het eerste seizoen van Drag Race Holland staat zondag voor het eerst live op het podium. En dat doet ze tijdens het festival Milkshake in het Amsterdamse Westerpark, waar ze haar nieuwe single The MV Peru voor het eerst laat horen. Het nummer verschijnt vrijdag en haar optreden is vlak voor de grande finale van het festival. Dat draait om vrijheid, inclusiviteit en jezelf kunnen zijn. En Juman Fatal is in verwachting van een dochtertje. De 34-jarige actrice deelt op Instagram een foto van haar babybuik. Al 21 weken met ons kleine meisje op weg, schrijft ze. Op social media ontvangt ze veel felicitaties van collega's, zoals Mariam Hassouni en Thorne de Vries.

0: dag.
1: De mooie dag van Jay.
2: De link van Marleen.
1: De link van Marleen is deze hele week water. We hebben gehad al Tabitha, de zangeres, Water en Vuur. Van de drie J's hebben we gehoord Watermensen, ook zo'n prachtig nummer. En vandaag is het een nummer van Hanna May. Al die nummers hebben dus met elkaar gemeen dat ze water in de titel hebben of over water gaan. Nou, dit is een nummer uit 2023. Het is een single van haar getiteld Waterdicht. Het gaat over een tijd in haar jeugd waarin ze niet zo lekker in haar vel zat. Ze schreef het nummer echt als boodschap naar haar moeder, hoe zij zich als kind voelde en eigenlijk wilde zeggen dat het oké is als het even niet zo lekker gaat. Een herkenbare boodschap, denk ik, voor velen. Dus in de link van Marleen, Hanna May met Waterdicht.
2: De link van Marleen.

piekte inderdaad. Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. Het is in ieder geval bijna 11:30. En dat wil zeggen dat jij nog heel even de tijd hebt om mij te laten weten wat ik zo meteen voor je kan draaien als ik een verzoekje ga draaien voor iemand. RadioNoordzee.nl, daar moet je wezen. Stuurbericht, dat is de knop die je in moet drukken. Dan kom je via WhatsApp hier bij mij in de studio. En doe dat dan nu, hè. En niet over 100 jaar.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Ja? Echt serieus?
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterrenslot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaas te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
13: Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
14: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
15: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
1: vakantie.
2: ANWB en gaan.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

Cecilia, die ons zo prachtig heeft vertegenwoordigd op het Eurovisie Songfestival met Hemel en Aarde. En dan is het tijd voor het verzoekje. En ik heb een hele bijzondere uitgekozen, vind ik zelf. Want ik kan me voorstellen, iedereen heeft wel eens te maken gehad met verlies. Iemand die is overleden. Het kan een opa, een oma zijn, of een ouder, of een goede vriend of familielid. Nou, dit berichtje is van Karin. Haar vader is recent overleden. Het is nog maar een paar maanden geleden, schrijft ze. En ik mis hem zo vreselijk. En ik zou dus ook heel graag het liedje Dat ik je mis van Maaike Alboter willen horen. Karin, uiteraard ga ik deze voor je draaien. En ik denk dat een heleboel mensen hierdoor zich getroost voelen. Dus dank je wel voor je berichtje. Dank je wel voor je verhaal. En geniet van Maaike Alboter met het prachtige nummer Dat ik je mis.

zal ik dat ook doen. Het wordt wel bijna tijd voor mij om te zwijgen, want de klok van 12 uur komt al ras dichterbij. Nou, dat is goed hoor. Ik maak graag plaats voor de lunchpresentatoren van deze week. Uiteraard, dat zijn Benny Solo en zanger Alex. En die zitten hier gewoon gezellig om te vieren dat ze een plaat hebben gemaakt. Een bossie gladiolen, dat heeft te maken met de Nijmeegse Vierdaagse trouwens. Blijft dus de hele dag bij Radio Noordzee. Want René en Jonathan, die zijn daar. Die zijn bij die Nijmeegse Vierdaagse. En ik ben heel erg benieuwd hoe ze het hebben daar. Ze doen een beetje verschil.

0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
3: Ah, nee.
2: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30%.

0: Wat ook helpt, zijn de Hubo Zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Er zijn zeker 18 gewonden, van wie twee ernstig. Het ongeluk gebeurde toen een tram stond te wachten voor de open brug en een andere tram er bovenop botste. Een van de trams is ontspoord. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd stopt met de verborgen kosten bij het bestellen van eten. Nu verschijnen sommige bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes of saus pas vlak voor het afrekenen. Dat kan zomaar 2 tot 4 euro schelen. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vorm van compensatie komt. De meeste mensen met een AOW-uitkering hebben het gevoel dat hun koopkracht is verslechterd, meldt een seniorenplatform. Volgens 85% van de ondervraagde AOW'ers ervaren ze ondanks een hogere uitkering dat ze minder te besteden hebben. Het zou komen door de gestegen kosten van vooral de boodschappen. Het weer heeft invloed gehad op de drukte in de winkelstraat in het eerste halfjaar, zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat kwam vooral door de vele regen. En in juni meden veel mensen juist winkels vanwege de hittegolf. Er zijn veel wolkenvelden en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en in de avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP Nieuws.
6: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee.

0: NRC Lunch. Samen met zanger Alex en Benny Solo.
1: Ja, dit was Marco Bezzato op het Radio Noordzee met Je hoeft niet naar huis vannacht.
2: Ja, en dat doen we zeker niet, want het is vandaag roze woensdag.
1: Roze?
2: Ja, oh. Alex, heb jij niks roze aan vandaag?
1: Nee, vandaag niet.
2: Ja, dat moet natuurlijk wel. Roze woensdag is dé dag van de stad.
1: Oh, nee, wacht, ik heb al een string aan.
2: Nou, ik hoef niet alles te weten, Alex. Maar we beginnen deze dag direct goed, dames en heren, met Yves Berendsen met Terug in de Tijd.

0: gesproken en Waylon, hoe de liefde gaat.
1: Ja, het volgende liedje wat ik heb uitgezocht gaat is van Armand met Dit ben ik te min.
0: Oh, met die mooie, lange, rode.
1: Ja, en weet je waar dat eigenlijk van kwam? Ik had mijn vader overleed heel jong, ik was 9. Mijn broer overleed toen ik 8 was. En we hadden thuis, hadden wij echt... we hadden geen stukken vlees op ons bord vroeger. Ik ben om 11 gaan werken naast mijn school. En ik keek altijd op tegen heel veel mensen, weet je. Want dan zag ik mensen die het heel goed hadden, kinderen die het goed hadden. En wij moesten altijd maar een beetje knokken voor ons, om eigenlijk te overleven. En daarom, dit liedje kwam toen heel vaak voorbij. Toen dacht ik van, ben ik te min. En dus daarom is dat liedje eigenlijk ook, laat ik het liedje ook nu voorbij komen.
0: Zo, wat een mooi persoonlijk verhaal eigenlijk.
1: Ja, het is ook echt waar. Dus ik kan niks doen. Maar dit is echt wel iets wat ik toen dacht van, joh, in mijn jeugd. Maar uiteindelijk als ik zie... Waar ik nu sta en wie ik nu ben. Gewoon echt mezelf kunnen ontwikkelen. Omdat dat krijg je natuurlijk als je vader jong overlijdt. Ja. En zeker mijn broer de jaar ervoor. Daar sta je in één keer als man in de familie op je 11-jarige leeftijd. Ben je in één keer de man die ook eigenlijk het geld moest verdienen naast mijn school.
0: Ja, nou, ik weet zeker dat de twee mensen van boven naar beneden kijken. En nou heel trots op jou zijn.
1: Ongetwijfeld.

0: me mee en bluf. Ik ben niet meer bang. Blijf gezellig met ons lunch hier op Radio Noordzee. Want Roxje Dekker komt eraan.
1: En met Wolter Kroes pakken we natuurlijk even de roetselij. Koop zonder bosbranden.
0: Nou, inderdaad.
1: Zo, maar nog het doen.
0: Verschrikkelijk, maar goed. Nou. Roet de Soleil.

0: alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
14: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
15: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
14: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
16: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Radio Noordzee Lunch. Met zanger Alex en Benny Solo.
1: Wolter Kroes met Roet de Soleil.
2: Hey Benny, we hebben een vraag van Stefan Jonkers. Hij vraagt... Benny, jij bent vaste gast op de Vierdaagse. Wat maakt dit evenement voor jou zo speciaal?
1: Ja, speciaal, ja, omdat ik natuurlijk al dit jaar voor de 30ste keer sta. Dat is een speciaal, maar het is ook zo speciaal dat het een feest is waar 1 miljoen bezoekers naartoe gaan.
2: Ongelooflijk, maar ben je pas 30?
1: Nee, 34.
2: Oh, oké. Vanaf je vierde ga je eigenlijk er naartoe. Nou, fantastisch, man.
1: En mijn slogan is ook single, maar nooit alleen. En dat is mooi een kapstokje naar de volgende artiest. Dankjewel trouwens, Stefan, voor je vraag. Gerrit Joden met Altijd Vrijgezind.

0: boodschap van René Schuurmans om deze lunch af te sluiten. Laat de zon in je hart. Fijn dat je weer bij was en morgen lunchen we weer met jou mee.
1: En vergeet niet te luisteren naar Wat een Middag vandaag tussen 4 en 7 hier op Radio Noordzee. Want er komen René en Jonathan met interviews en een verslag vanaf de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. We sluiten af met André van Duin als de zon schijnt. Oh, ik heb daar al zo'n leuke herinnering heen. Maar goed, we gaan hem luisteren, dames en heren. Ik ga niet meezingen, gelukkig voor de luisteraars. Heb een mooie woensdag. Een roze woensdag.
0: Fijne woensdag. Tot morgen. Hoi, hoi.

0: Ja.
1: Echt serieus? Oh.
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Simpel klantenservice met Els.
6: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
5: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
6: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
7: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
8: Simpel.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
9: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Even bollen. Iedereen.

0: Toffe bollen voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Vandaag bij Otrium. 10% korting op Levi's en Closed.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Wat ga jij morgen doen? Hullen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. Bij een zware botsing tussen twee trams op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 18 mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Op webcambeelden is te zien dat een tram wacht voor de openstaande brug en dat een andere tram er aan de achterkant met hoge snelheid volop inrijdt. Het is onduidelijk waarom de trambestuurder geen vaart minderde. En vervoersbedrijf RET is erg geschrokken van de trambotsing. We leven met de slachtoffers en de reizigers mee en daar gaat nu onze aandacht naar uit, staat in een verklaring. De RET zegt er verder alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de Erasmusbrug. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd met een vergoeding komt voor verborgen kosten die klanten al jaren moeten betalen bij een bestelling. Bedragen voor bijvoorbeeld service, tasjes en saus komen pas vlak voor het afrekenen in beeld en dat scheelt vaak 2 tot 4 euro. Thuisbezorgd is het niet eens met de Consumentenbond. En een beroemde Amerikaanse jazzmuzikant is overleden. Het is de saxofonist die vooral bekend werd van de titelsong van de Pink Panther. Hij speelde in het studioorkest van Henry Mancini en die nam het nummer in 1963 op. Van de Pink Panther zijn 11 films gemaakt. De saxofonist was 94. Er zijn veel wolken en een paar lichte buien met 18 tot 21 graden. Later in de middag en avond blijft het op steeds meer plaatsen droog met lokaal wat zon. En tot zover het ANP nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh ja. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.
1: We hebben veel gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd.

Jeroen van der Boom bij Radio Noordzee. Werd de tijd maar teruggedraaid, ja? Dat zou Jeroen misschien wel willen, want dan kan hij de toppers nog een keer herbeleven. Onlangs natuurlijk de zomerse editie achter de rug in de Johan Cruijff Arena. Was weer een groot succes voor Jeroen, Jan, Gerard en natuurlijk de oppertopper René Vroger. Goedemiddag en welkom bij Radio Noordzee. Wij zijn de zender met 200% puur Hollands. Wat fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Luc. Nog een klein rafeltje op de stem. Allemaal te danken aan 4 dagen Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Daar uiteraard ook heel veel Nederlandstalige muziek gehoord. Onder andere ook Huiken muziek natuurlijk, hè, met onder andere Normaal. Misschien zometeen even iets van draaien van Normaal als een soort afterparty. Ja, wel gezellig toch? Sowieso voor je onderweg Bram Bongers en

zonder de rest van Toontje Lager liet hij onder andere op dit liedje horen. Zonder jou hoorde je bij Radio Noordzee. En Erik Messi gaat binnenkort optreden tijdens de Nacht van de Nederpop XXL. Hartstikke leuk feestje, met onder andere ook Henk Westbroek daarbij. En het leuke is, binnenkort maak je kans op kaarten voor dat feestje, want zo mag je het wel noemen, de Nacht van de Nederpop XXL. Exclusief hier bij Radio Noordzee. Kortom, alle reden om lekker bij Noordzee te blijven. Sowieso omdat je zometeen Tino Martin hoort. Zij weet het, komt eraan. Na Bram Bongers, het perfecte recept.

0: Radio Noordzee.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
11: Mooi van Ethos.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Noordzee, Mark Floor. En sneller hoorde je Parkje Biertje Vrienden.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.
0: Yes, het is weer woensdagmiddag vandaag. En zoals elke woensdag duik ik ook vandaag rondom dit tijdstip even in de muzikale archieven van Radio Noordzee op zoek naar muziek in een streektaal. Want wij zijn uiteraard 200% puur Hollands. Maar we vinden muziek in een dialect of in een streektaal ook gewoon hartstikke leuk. En vandaag reizen we af naar het zuiden des lands. En dan gaan we naar een band die afgelopen jaar 40 jaar bestond. Maar de populariteit is er niet minder om. Afgelopen weekend nog een afgeladen vol hoofdpodium bij het optreden van deze mannen. Ik heb het over Rowenhaize. Dit is Zondag in het Zuiden.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.

Alice Grace, Edwin Evers, Radio Noordzee. Je hoorde Wil je niet nog één nacht op de woensdagmiddag van de zender met 200% puur Hollands. Fijn dat je erbij bent. Vandaag een beetje een druilerige middag. Met hier en daar kans op een spatje regen. Houd daar rekening mee. Temperatuur schommelt zo rond een graad of 2 à 23. Zometeen de headlines uit het nieuws hier bij Noordzee. En een kakel versus shownieuws update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het.

0: Radio Noordzee. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Oh, ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.

0: Hoe weet jij dat?
1: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Afton van der Meijs. De man die vorig jaar een oudere vrouw op klaarlichte dag doodstak in Den Dolder krijgt 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij had een psychose en stak 17 keer op de vrouw in, omdat hij zich dan beter zou gaan voelen. De man zat op dat moment in een psychiatrische kliniek en mocht die dag eventjes naar buiten. De oorzaak van de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam wordt nog onderzocht. Onduidelijk is hoe het kon dat een tram in volle vaart botste op een stilstaande tram die voor de open brug stond te wachten. Het aantal gewonden is intussen naar beneden bijgesteld. Het zijn er 15 en 5 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor een aanslag met een vuurwerkbom 1,5 jaar geleden in Purmerend is een man veroordeeld tot 5 jaar cel. Een jongen van 16 raakte zwaar gewond. Het huis waar hij woonde werd verwoest en huizen van de buren liepen flinke schade op. Aanleiding van de aanslag was een ruzie over de diefstal van 2 accu's. En een 18-jarige jongen uit Rotterdam is opgepakt voor een zware mishandeling tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. De mishandeling was afgelopen weekend gefilmd en ging rond op sociale media. Het slachtoffer meldde zich bij de politie die een foto van de verdachte deelde. De politie zoekt nog steeds getuigen. Het is bewolkt met wat buien en lokaal schijnt de zon. Met 18 tot 21 graden is het koel zomerweer en er staat een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
9: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Jurk bij Radio Noordzee. Je hoorde zou zo graag van die mannen om jaloers op te worden. Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven, die hoorde je als Jurk. Ja, die kunnen alles. Die kunnen zingen, presenteren, acteren. Sterker nog, ik denk dat ze ook nog autoverkoper zouden kunnen zijn. Ja, dat deed dan Jeroen van Koningsbrugge weer. Weet je nog, in die Citroën-reclame. En daar heette hij dan weer Dennis van de Ven. Maar dat is dan die andere. Nou goed, ingewikkeld. Wel een leuk liedje, zou zo graag, hoorde je op de woensdagmiddag van Radio Noordzee. Fijn dat je erbij bent. Binnen nu en 5 minuten hier een kakelverse shownieuws update. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zometeen, ook Gordon en Replay. En dit is Chris Cross, Amsterdam.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Allars en dit is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Jon van Eert heeft een paar spannende dagen achter de rug. De theatermaker laat op Instagram weten dat hij veilig is na de grote natuurbrand bij zijn huis in Zuid-Frankrijk. Meer dan 2500 hectare ging in vlammen op en veel mensen moesten hun huis verlaten. Jon schrijft: onze harten gaan uit naar alle mensen en dieren. Zijn vrienden zijn gelukkig omgedeerd, al is nog niet duidelijk hoe groot de schade in de omgeving is. MV Peru beleeft dit weekend een bijzonder moment, want de winnaar van het eerste seizoen van Drag Race Holland staat zondag voor het eerst live op het podium. En dat doet ze tijdens het festival Milkshake in het Amsterdamse Westerpark, waar ze haar nieuwe single De MV Peru voor het eerst laat horen. Het nummer verschijnt vrijdag en haar optreden is vlak voor de grande finale van het festival. Dat draait om vrijheid, inclusiviteit en jezelf kunnen zijn. En Juman Fatal is in verwachting van een dochtertje. De 34-jarige actrice deelt op Instagram een foto van haar babybuik. Al 21 weken met ons kleine meisje op weg, schrijft ze. Op social media ontvangt ze veel felicitaties van collega's, zoals Mariam Hassouni en Thor de Vries.

Jeffrey Kuipers, Radio Noordzee. Je hoorde veel te lange nacht. Nou, de langste nacht, dat duurt nog wel even. Want we hebben eigenlijk maar net de langste dag achter de rug. Hè. Dat was 21 juni. En dat betekent dat de langste nacht van 2026 plaats gaat vinden van 21 op 22 december. Dus bereid je me vast voor dat je dan je slaaptekort in kunt gaan halen. 21 december, lekker op tijd naar bed en dan genieten van die allerlangste nacht. Je bent bij Radio Noordzee, Robert van Hemert zometeen met Zandloofster. En over de nacht gesproken, dat is precies waar Frank Boeien nu over gaat zingen. Bij Noordzee. En toen was

0: Radio Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving!
14: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram... Nu, 49 cent. We doen met je mee. Plus.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

Marco Schuitmaker, Radio Noordzee. Je hoort het deze nacht op woensdagmiddag. Marieke stuurt een berichtje via radionoordzee.nl. Ze vraagt of ik de nieuwe van Amar kan draaien. Want dat is zo'n leuk liedje. Nou, inderdaad, Marieke. Je hoort je zo meteen. Stem in je hart komt eraan. Ook Gerard Joling ga ik voor je draaien. Met Niet voor één keer. Tijdens deze vakantieweek. Langzaam neem je afscheid van je collega's om lekker op vakantie te gaan. Hoewel Marco Borsato niet helemaal gelooft in vaarwel zeggen. Afscheid.

gierend. Precies, richting het einde van de werkdag met Gerard Joling bij Noordzee. Je hoorde niet voor één keer op deze woensdagmiddag. Zometeen hier de headlines uit het nieuws. En ook een kakel versus shownieuws update staat voor je klaar. Wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Je hoort het zometeen.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.

0: met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door een Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Op de Erasmusbrug in Rotterdam is begonnen met opruimen na het tramongeluk. De achterste tram, die in volle vaart op een stilstaande tram reed, is losgetrokken en wordt weggehaald. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek van het ongeluk bezocht en vertelde hoe erg ze is geschrokken. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis. Eentje is er slecht aan toe. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Onderzoeksraad voor Veiligheid kijkt daarnaar. De rechter heeft een man veroordeeld die een oudere vrouw op gruwelijke wijze doodde vorig jaar in Den Dolder. Hij stak op straat 17 keer op haar in. Ze was vrijwel meteen dood. De man zat in een psychiatrische kliniek en mocht die dag even naar buiten. Hij kreeg 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Het Drentse dorp Zuidwolde bij Hogeveen schiet mensen te hulp die geen slaapplek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgende maand worden er tenten neergezet waar plaats is voor 100 man. De asielzoekers mogen daar alleen slapen. Zodra het weer dag is, gaan ze terug naar Ter Apel. Het blijft bewolkt en vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgenochtend ook nog bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak.

oosten van Miss Montreal heet Schuilen, hoorde je bij Radio Noordzee op deze woensdag, de 22e van juli. En laten we hopen dat de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse niet al te veel hoeven te schuilen voor de regen, want hier en daar valt toch wel een druppie in het land. Aan de andere kant, wandelen met de temperaturen van een paar weken geleden, dat is ook niet alles natuurlijk, maar het is dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. En één geluk hebben de wandelaars, want niemand minder dan de mannen van de Radio Noordzee Middagshow, René en Jonathan, zijn vandaag aanwezig in Nijmegen om de wandelaars daar aan te moedigen. Kortom, die gaan daar een feestje bouwen. En het leuke is, jij hoeft niets te missen, want het verslag van die Nijmeegse Vierdaagse hoor je zo meteen om 4 uur in de Radio Noordzee Middagshow. Dus blijf bij de zender met 200% puur Hollands en mis niets van die Vierdaagse. Dit zijn Bluff en Nielson, mannenharten bij Noordzee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, ik ben Sonja Alas en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Peter Reumer heeft weer een mooie mijlpaal te pakken. Zijn nieuwe baantjeboek, De Kok en Moord in de Praktijk, komt deze week meteen binnen op nummer 1 in de bestseller 60. Dat meldt boekenkoepel CPNB. Het is alweer het 99ste deel in de populaire serie over rechercheur De Kok. Reumer nam de reeks over na het overlijden van Appie Baantjer en staat nu voor de 25ste keer in de bestseller 60. Erika Terpstra voelt zich weer helemaal fit en hoopt alsnog haar allerlaatste reis voor Erika op reis te maken. De 83-jarige presentatrice zegt in de Telegraaf dat ze zich goed voelt en het liefst snel naar Mexico vertrekt. Omroep Max is blij met haar herstel, maar weet nog niet wanneer die afscheidsreis er echt komt. Die werd haar al in 2023 beloofd, maar moest door gezondheidsproblemen steeds worden uitgesteld. En Jon van Eert heeft een spannende nacht achter de rug door een grote natuurbrand vlakbij zijn huis in Zuid-Frankrijk. Op Instagram laat de theatermaker weten dat hij en zijn vrienden veilig zijn, maar dat de brand veel indruk maakt. Hij schrijft: "Onze harten gaan uit naar alle mensen en dieren in dit intens verdrietige verhaal. De brand heeft inmiddels ruim 2500 hectare natuur verwoest en veel inwoners moesten

0: De Dijk bij Noordzee. Je hoorde nergens goed voor. En het mogen duidelijk zijn, de mannen van De Dijk die treden niet meer op. Ze hebben de instrumenten aan de wilgen gehangen. Maar goed nieuws voor fans van De Dijk. Want Huub van der Lubbe, de zanger, gaat begin komend jaar op tournee door Nederland met een orkest. En gaat dan ook een aantal liedjes van De Dijk zingen. Dus mocht je fan zijn, mis dat niet begin 2027. Het is de woensdag van Noordzee. Met nu Russo en Mart Hoogkamer met de Amsterdamse zomer. Pakt mij! Radio
1: Noordzee. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rappen?

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is die ja van Jumbo.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
10: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.

100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

gezelligheid met een zachte G. Guus Meeuwers en Vagant bij Noordzee. Je hoorde Ik wil met je lachen. En je kent het motto, lachen is gezond misschien wel. Maar is dat nou ook echt zo? Nou, ik heb het even uitgezocht en jazeker. Lachen is prima voor de gezondheid. Een aantal voordelen heeft het. Het zorgt onder andere voor een stressvermindering, omdat je endorfine aanmaakt. Je immuunsysteem wordt er sterker van, want door te lachen worden er extra witte bloedcellen aangemaakt, waardoor je lichaam beter bestand is tegen virussen en infecties. En het is ook nog goed voor hart- en bloedvaten, want het ontspant je spieren en verlaagt daarmee je hartslag, waardoor je gewoon net even wat rustiger wordt. Dus zorg dat je elke dag een klein beetje lacht. En dat doe je onder andere bij Radio Noordzee met de middagshow aanstaande, zometeen om 4 uur. Muziek van Het Goede Doel komt er ook aan. Hou van mij, hoor je zo. Na

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week zanger Alex en Benny Solo. De Radio Noordzee lunch.

0: Werendse, Radio Noordzee. Je hoorde Droom jij over mij vannacht? Nou, ik ken een hoop mensen die heel goed gaan slapen vannacht.
1: Beleef de Nijmeegse Vierdaagse met Radio Noordzee.
0: Ja, dat zijn de mensen die aan het wandelen zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag dag 2 van het grootste wandelevenement van Nederland. En het leuke is, zometeen na 4 uur... in de Radio Noordzee Middagshow hoef je niets te missen van het evenement al daar. Niet van het lopen, maar ook niet van de geweldige Nijmeegse Vierdaagse feesten. Want de mannen van de Middagshow, René en Jonathan, hoor je zometeen live vanuit Nijmegen. Wouter Kooijman neemt hier plaats in de Noordzee Studio en gaat contact leggen met de mannen daar in de stad waar het allemaal te doen is. Dus blijf hangen zometeen bij Noordzee voor alles uit Nijmegen. Veel plezier, zometeen na 4. Ik spreek je morgen. En ik wens je een mooie woensdagavond. Bye bye.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat. Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
8: Ja, laatste kans.
7: Nog één keer brullende motoren.
8: Ja, goed.
7: Dit mag je niet missen.
8: Oh.
7: Daar

0: Duurzamer bezig dan je denkt? Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Nijmegen werd gisteravond een man van 18 doodgeschoten en zijn familie heeft daar nu op gereageerd. Ze zeggen dat hij het slachtoffer is van zinloos geweld. De politie laat het voorlopig nog in het midden. Een paar uur later werd een verdachte opgepakt, maar het is niet zeker of hij ook de schutter was. Schepen kunnen weer onder de Erasmusbrug door in Rotterdam, maar er kan nog geen verkeer overheen na het tramongeluk vanmorgen. De 2 trams worden weggehaald en het moet voorzichtig gebeuren, want ze staan onder spanning, zegt burgemeester Schouten. Zij bezocht de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren, dat een tram in volle vaart achterop een stilstaande tram reed. 15 mensen zijn gewond geraakt, een paar minder dan eerst werd gedacht. 7 gewonden moesten naar het ziekenhuis, eentje is er slecht aan toe. De eigenaar van een restaurant in Zuid-Korea hangt een gevangenisstraf boven het hoofd omdat hij gedroogde mieren serveerde. Hij gebruikte ze als garnering op ijsjes. Andere insecten mogen wel in Zuid-Korea, maar mieren niet. Het restaurant zou 2 Michelinsterren hebben en bekend zijn van een serie op Netflix. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
4: Radio Noordzee. Verkeer.
6: 25 meldingen op dit moment in Nederland. Dit zijn de 3 grootste. A15, Nijmegen-Gorinchem. Voor Arkel, 27 minuten over 10 kilometer. A16, Breda-Rotterdam bij Moerdijk. Daar is de afrit afgesloten. 29 minuten vertraging. En de A17, Roosendaal-Dordrecht bij Klaverpolder. Daar heb je op dit moment 26 minuten vertraging. Dat je het even weet.
4: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

René en Jonathan dan even niet in de studio. Nee, die lopen momenteel ergens in Nijmegen. Maar vandaag live eruit wordt uitgezonden op de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. René en Jonathan zijn op zoek naar leuke gesprekken, maken sfeerverslagen en spreken natuurlijk met de artiesten. En zometeen ga ik even kijken of ik ze kan verbinden met de studio. En hopelijk hebben ze een mooi verhaal. Want traditioneel op dag 2 staat dat in het teken van Roze Woensdag. Hè? De hele stad kleurt roze. En langs de route worden wandelaars feestelijk aangemoedigd. Maar dag 2 is ook een beruchte dag, omdat veel deelnemers de eerste echte problemen krijgen. Denk dan aan blaren, toch al wat vermoeidheid en spierklachten. Kortom, de voeten zeggen stop.

0: John West en de Afro-Bros. Je bent alles. Hoorde je op Radio Noordzee. En René en Jonathan zijn op dit moment in Nijmegen. Lopen daar vrij rond. René, jij staat live op het plein in Nijmegen, hè?
1: Ja, Wout, inderdaad. Vanaf het Hertogplein in Nijmegen. De 108e editie van de Vierdaagse in Nijmegen. Mm-hmm. We hebben ze niet allemaal meegemaakt. Ik denk dat bij de eerste editie Kobus misschien nog wel hier de feesten heeft gezien. Wij niet. Het is hartstikke druk ook langs de route. Dames, hallo.
2: Hallo.
1: Wie ben jij?
2: Lieke.
1: Lieke en?
2: Sil.
1: Waar komen jullie vandaan?
2: Uit Malden.
1: Oh, dat is hier helemaal niet zo ver vandaan. Komen jullie elk jaar eventjes koekeloeren bij de Vierdaagse?
2: Ja, zeker.
1: En wie ga jij zo meteen toezwaaien?
2: Ik hoop dat ik mijn vader nog zie, maar misschien is hij al binnen.
1: Hoe heet je vader?
2: Karel.
1: En doet Karel voor de eerste keer mee of doet hij dit wel vaker?
2: Ik denk 17e keer of zo.
1: Dus die heeft al heel wat kruisjes.
2: Kruisjes, ja zeker.
1: Hij heeft vast oortjes in om zeg maar dit radioprogramma te kunnen luisteren onderweg. Wat zou je tegen jouw vader Karel heel graag willen zeggen vanmiddag als je de mogelijkheid zou hebben?
2: Nog succes met het laatste stukje. En dat we natuurlijk weer heel trots zijn dat hij het wel weer gaat halen dit jaar.
1: Ook altijd goed doet. Pa, we houden van je.
2: Dat ook.
1: Nou, veel plezier en als je Karel ziet, doe hem de groetjes.
2: Zal ik

0: Radio Noordzee.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
7: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Goedemiddag, bijna 4:30 geworden. De middagshow, wat een middag op Radio Noordzee. Live vanuit Nijmegen. We zijn erbij vandaag. De vierdaagse. Even kijken naar het weer. Nou, 18 tot 21 graden vandaag. Vanavond kan lokaal een bui voorkomen. Maar daarna blijft het droog. En daalt de temperatuur naar een graad of 14.
14: Radio Noordzee, verkeer.
13: 34 vertragingen in Nederland. Dit zijn de drie grootste. A12, Lunette, Oude Rijn. Voor Oude Rijn, 33. A16, Breda, Rotterdam, bij Moerdijk. De afrit is daar afgesloten. Vertraging is 37 minuten. En de A17, Roosendaal, Dordrecht, bij Klaverpolder. De vertraging daar is 32 minuten.
14: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben René Postma. De familie van de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. De politie wil nog niet bevestigen of dat echt zo is. Burgemeester Schouten van Rotterdam is vreselijk geschrokken van het tramongeluk op de Erasmusbrug met 15 gewonden. Ze is er meteen heen gegaan, ook omdat het zo'n zichtbare plek is. De politiechef van Amsterdam roept alle LHBTI'ers op om het te melden als ze tijdens de Pride te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij zegt, melden is niet makkelijk, maar we hebben alle informatie nodig om het aan te pakken. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren, vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt, in de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind.

0: foto's binnen in de WhatsApp van Radio Noordzee. Wandelaars die lekker meeluisteren tijdens het wandelen naar Radio Noordzee. En Maarten Zegers bijvoorbeeld, die stuurt dan weer foto's vanaf het Hertogplein. Dat omgedoopt is tot het Noordzeeplein in Nijmegen. Wie daar ook loopt is René Verkerk.
1: Ja, Wout, goedemiddag. Het mooie ook aan de Vierdaagse is natuurlijk eigenlijk altijd wel dat iedereen die de wandelaars aanmoedigt iets moois bij zich heeft, iets lekkers bij zich heeft om ze te kunnen ondersteunen. En ik zie hier een mevrouw zitten in een stoel, volledig gehuld in roze kleding. Hallo, wie ben jij?
2: Ik ben Simone.
1: Simone.
2: Achter.
1: Simone, op wie ben jij aan het wachten?
2: Ja, mijn collega, vrienden, kennissen. Ja, dus helemaal leuk.
1: Maar jij hebt het als een van de beste bekeken, hè? In een stoeltje lekker.
2: Ja, ik heb mijn knieplateau gebroken, dus ik kan niet de hele tijd staan, maar ik wil er wel bij zijn.
1: Ik begrijp het heel goed. Waar kom je zelf vandaan?
2: Uit Deest.
1: Heb je hem ooit gelopen?
2: Ja, 2 jaar geleden. Ja,
1: en
2: mijn hart zit ik hierna.
1: Ja, ik wil zeggen, balen dat je nu niet mee kan.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Het is echt een feestje onderweg.
1: Maar je hebt een andere belangrijke taak. Je hebt een mooi Tupperware bakje met allemaal lekkernijen daarin, hè?
2: Zeker. Ja, en we hebben tukjes mee en komkommetjes, alles. Ja.
1: Nou, ik hoop dat de collega's snel komen. Wat is de verwachting?
2: Ja, geen idee. We zitten ergens in Weert nog. Dus we zitten hier nog wel even.
1: Nou, je zit lekker.
2: Ik zit hier prima.
1: Een mooie dag, Simone.
2: Dankjewel.

Goedemiddag, Radio Noordzee, Rowan Hersen. Auto, vliegtuig. Nou, dat zou een mooie uitvinding zijn geweest. Als die er toch eens echt zouden zijn, zou een hoop file schelen, denk ik. Het is 5:10 geworden. René en Jonathan, ja, niet in de studio, maar ze zijn er wel bij, hoor. Maak je geen zorgen. Zometeen na 5 weer even schakelen naar Nijmegen, want daar lopen ze rond. En zometeen hebben ze een gesprek met Tom Haver. Blijf daarvoor luisteren naar Radio Noordzee met nu Rutger van Barneveld.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Deze week in de bonus: De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk Handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
11: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
12: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
13: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
12: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
15: craving. Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met

0: verkeer omdat de constructie verzwakt is, maar sommige truckers hebben lak aan dat verbod. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de man die gisteravond werd doodgeschoten in Nijmegen. Zo wordt er gepraat met getuigen. Zijn familie zegt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. Maar dat wil de politie niet bevestigen. Het slachtoffer was 18 en een verdachte die vastzit ook. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft de plek bezocht van het tramongeluk op de Erasmusbrug. Ze zei dat het heel heftig was. Er vielen 15 gewonden en Schouten vroeg ook aandacht voor de mentale klap voor alle passagiers. Velen zijn in shock. Eén iemand dacht dat er een bom afging. De politiechef van Amsterdam roept alle bezoekers van de Pride komende weken op om het te melden als ze te maken krijgen met intimidatie of geweld. Hij weet dat het moeilijk is, maar zegt dat de politie alle informatie kan gebruiken. Ook zei hij dat er moed voor nodig is om jezelf te zijn en dat te laten zien. Vanavond kan het even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. Verkeer.
2: 27 vertragingen op dit moment in Nederland. Dit zijn de drie grootste. A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. 37 minuten. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht. Ook bij Klaverpolder. Auto met pech zorgt daarvoor 30 minuten vertraging. En de A22 Beverwijk-Velsen voor de Velsen-tunnel. Op dit moment 28 minuten vertraging.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Willy Dans en Mart Hoogkamer. Een hit over een avondje gezellig met je vrienden naar de kroeg. En dan maar zorgen dat je niet te veel in de olie raakt. Hè? Want voor je het weet ga je gekke dingen doen. Net zoals de Nederlandse influencer bijvoorbeeld, die op het Griekse eiland Mykonos is opgepakt voor naaktlopen. Op online beelden is te zien hoe de influencer naakt rondloopt en zijn geslachtsdeel tegen een stambeeld loopt te slaan. Nou, ik gok zomaar dat die beelden binnenkort wel viraal zullen gaan. Ja, het

0: van de Nijmeegse Vierdaagse. En ja, ze zijn op zoek naar leuke gesprekken en wat sfeerverslagen. En zometeen hebben ze een gesprek met Tom Haver. En die gaat ook nog een optreden doen. Dus dat wordt een gezellige boel. Heb je het meegekregen? Speciaal voor de Nijmeegse Vierdaagse maakte Benny Solo en zanger Alex samen met Radio Noordzee het Vierdaagse lied Een Bossie Gladiolen. Die draaien we deze week natuurlijk extra vaak op Radio Noordzee. En komende vrijdag beleeft hij helemaal een bijzonder moment tijdens de uitzending op het Noordzeeplein. Ook wel bekend als het Hertogplein. Dan zingen namelijk Benny Solo en zanger Alex het nummer live tijdens de feestelijke afsluiting van de Vierdaagse week. Dat is natuurlijk een heel mooi moment. Maar ik heb het natuurlijk nu al even voor je.
1: Je bent erbij. Hey. Dit is Noordzee. Dus zing maar mee. Oh, na, na, na, na.
2: Wat een middag.
3: Hey, Benny Solo. Ben je klaar voor een feestje? Ja, Alex. Geweldig.

0: Beyoncé. Live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse.
1: En we krijgen er nog druk hoor met de drankjes. Dit was Baco in Monaco van Ferry de Lid. Zometeen hoor je Bertje Heerlink met Julie July. Ja, het is de middagshow. Live op locatie vanuit Nijmegen. René, goedemiddag.
2: Ja, Wouter, goedemiddag jongen. Vanaf het Hertogplein. Alles wat je hoort vanmiddag is van of rondom het Hertogplein. De zon is lekker gaan schijnen. We staan langs de route waar alle strijders vandaan komen. Ik sta hier samen met onder andere Tom Haver. Tom, goedemiddag jongen.
3: Goedemiddag. Goedemiddag René.
2: Jij gaat zo meteen hoogstpersoonlijk het Hertogplein even flink op zijn kop zetten.
3: Ik ga proberen om het een kleine beetje van links naar rechts te krijgen.
2: Ja, dat gaat jou lukken, want we kennen jou als een ongelooflijk feestbeest. We staan nu nog even naar de wandelaars te kijken. We lopen zo meteen richting het podium. Wat denk je als je dit ziet?
3: Ja, dit is wel geweldig. Het is, je ziet letterlijk alles langslopen. Hier zie ik nu justitie, maar ook militairen. Mijn buurman kwam ik zelfs tegen, dus te grappig voor woorden.
2: Ja, het zijn zoveel nationaliteiten. En het is, ja, ik vind het altijd een geweldige prestatie als je dit doet. Want het klinkt makkelijk, 4 dagen wandelen, maar het is een uitputtingsslag. Heb jij ooit wel eens een sportieve prestatie neergezet, Tom?
3: Ik sta iedere winter natuurlijk te skiën. Dat vind ik sportief genoeg, hoor.
2: Ja, want weinig mensen weten dat. Jij bent en naast zanger ben je ook heel erg actief bij de reddingsbrigade. En elke winter, als je in Oostenrijk optreedt, geef je ook nog skiles.
3: Ja, dat doe ik 's winters naast het optreden. Want ik moet natuurlijk wel een klein beetje mezelf uit de kroeg trekken, zo ongeveer. Want 5 dagen in de week in de kroeg is ook nooit goed. Wel gezellig, niet goed. Maar dit is wel next level hoor. Want ik heb begrepen dat ze 4 dagen lang 50 kilometer per dag lopen. Ja, dat ga ik niet redden.
2: Ja, jij moet zo meteen ook topsport gaan leveren op het podium, hè?
3: Ja, met zo'n half uurtje. Dat is, weet je, dat is gewoon pieken en daarna mag ik gewoon genieten. En deze mensen staan echt de hele dag gewoon aan. Vind ik geweldig.
2: Jij gaat jouw nieuwe track doen. Die heeft een bijzondere mooie titel, Kermis. Hoe is die ontstaan?
3: Eigenlijk was het in opdracht van, hebben we die geschreven. En die mensen die daar vonden eigenlijk de single zelf niet zo heel erg leuk. Maar wij vonden hem fantastisch. En dat ik zei, ik ga hem gewoon zelf uitbrengen.
2: En met heel veel succes, want kermissen zijn er natuurlijk in het hele land.
3: Ja, nou, ook dat. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn nog maar net begonnen. Vrijdag is hij uitgekomen. En hij gaat echt als een malle.
2: Van wie heb jij tot nu toe de allerleukste reactie ontvangen?
3: De allerleukste reactie? Ja, nou ja, dat moet ik natuurlijk een beetje thuis zoeken. Want dat is natuurlijk van mijn moeder. Die belde ook net.
2: Ja, moeder is jouw grootste fan.
3: Ja, dat is, ik kan het niet anders zeggen, maar dat is echt zo.
2: En daarna komen wij.
3: Ja, op nummer 2.
2: Op nummer 2.
3: Ja, met stip.
2: Tom, wij lopen richting het podium. En dan zal ik jou eervol gaan aankondigen zo.
3: Nou, ik heb er zin in. Laten we heen gaan.
2: Ik ga eens even horen of de stemming er een beetje lekker bij hangt op het Hertogplein. Het Radio Noordzeeplein officieel vandaag. Op de roze woensdag. Nijmegen laat het horen. Tom, ze hebben er ongelooflijk veel zin in. Zet het hele plein op zijn kop. Nijmegen laat het horen. Voor de one and only Tom Haver.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ah, ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Müller Milk, the moo you can't resist.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Odido.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
20: Het is 4:30. Je bent bij Radio Noordzee. De middagshow, wat een middag, live vanuit Nijmegen. En Wouter hier gewoon in de vertrouwde studio. 18 tot 21 graden vandaag. Vanavond lokaal kans op een bui. Daarna wordt het droog en de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 14.
0: Radio Noordzee, verkeer.
20: Er zijn 29 vertragingen op dit moment in Nederland. Dit zijn de drie grootste. A15 Nijmegen-Gorinchem bij de brug over de Linge, 28 minuten. De A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. Een afrit is daar afgesloten, zorgt voor 42 minuten vertraging. En de A17 Roosendaal-Dordrecht, ook bij Klaverpolder. De vertraging daar is 29 minuten.
0: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben René Postma. De Erasmusbrug blijft zeker tot het begin van de avond dicht voor het verkeer na de trambotsing vanmorgen. De twee trams worden voorzichtig weggetakeld. Op de Merwedebrug bij Gorinchem worden dit weekend camera's opgehangen. Die gaan vrachtwagens registreren die daar ondanks het verbod toch overheen rijden. Dat betekent dat volgende week de eerste boetes kunnen worden gegeven. AI-ontwikkelaar Anthropic heeft ook Nederlandse boeken gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Dat blijkt uit onderzoek van BNR. De boeken kwamen uit online bibliotheken die volstaan met materiaal waarvoor geen auteursrechten zijn betaald. Het weer van Weer Online. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht valt er weer een buitje. Morgenochtend bewolkt. In de middag breekt de zon door en het wordt rond 22 graden bij een frisse noordwestenwind.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Emily Fransens, die op dit moment in het vizier is van Dries Roelvink. Ja, dit zei de zanger laatst over haar in Shownieuws.
1: Ik zou graag een keer een duet opnemen met Emily Fransens. We hebben erover gesproken. Ik sluit niet uit dat dat komende winter gaat gebeuren.

0: Rutje Kolt en Hartslag.
1: Beleef de Nijmeegse Vierdaagse met Radio Noordzee.
0: In Nijmegen, rond het Hertogplein, dat we stiekem een beetje hebben omgedoopt tot het Noordzeeplein, staat René Verkerk. En René, het is een en al muziek om jou heen vandaag, hè?
2: Ja, Wouter, het is ongelooflijk. Op elke hoek van de straat wordt wel muziek gemaakt. En vlakbij het Hertogplein staan al de hele dag een paar frisse, gezellige mannen met een kapel te spelen. Goeiedag!
3: Ja, goedemiddag. We zijn hier bij de Vierdaagse. En wij spelen hier al 40 jaar langs de route van de Vierdaagse om de lopers binnen te halen.
2: Ja, en dat doen jullie op een geweldige manier. Jullie geven ze precies wat ze nodig hebben, alle energie. Wie zijn jullie?
3: Wij zijn een dweilorkest hier in Nijmegen. Hoe we heten zijn we vergeten. Maar, zeggen we er altijd bij, wat we drinken vergeten we nooit.
2: Nee. En wat we spelen ook niet, hè?
3: Nee, wat we spelen ook niet. Dat maakt allemaal niet zoveel uit.
2: Wat gaan jullie nu spelen?
3: Nou, wat we nu gaan spelen? Oh, dat weet ik nog niet. Dat bepalen we allemaal gezamenlijk wat we gaan spelen. Beetje anarchistisch dweilorkest.
2: Ja. Nou, dan laten we ons verrassen. U geeft het startsein en wij gaan genieten van jullie. Dus dank voor deze ongelofelijke motivatie. Met name voor de wandelaars.
3: Ja, oké. Okay, helemaal goed. Nou. En tot vrijdag.
2: Tot vrijdag. En daar gaan we. En daar gaan de mannen.
4: 1, 2...

0: hele lekker Sweet Caroline verder. En we maken de massa in Nijmegen. En wij maken ons heel voorzichtig op voor Jacques Herp, die zometeen dus op het Radio Noordzee podium staat. En natuurlijk zijn klassieker Manuela gaat brengen.
1: Radio Noordzee, live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse.
2: Af en toe slaap je hier.

mooi. Zoë Levi en Aaron Bloemaert. Tranen van goud. Die Zoë Levi misschien wel gelaten heeft. Laatst. Misschien heb je het meegekregen. Ging ze zingen voor Feyenoord. Was ze de tekst kwijt van het liedje. Was even minder natuurlijk. Radio Noordzee live vanaf de Vierdaagse in Nijmegen. En muziek van Tino Martin en Replay. Eén dag.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
5: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
6: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
5: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
14: Goedenavond, ik ben René Postma. De trambestuurder die op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram is gereden, was niet onder de invloed, zegt vervoersmaatschappij RET. Wat dan wel de oorzaak was, wordt nog onderzocht. De 2 trams zijn weggehaald en fietsers en voetgangers kunnen weer over de brug, trams en auto's nog niet. Rijkswaterstaat gaat dit weekend camera's ophangen op de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is afgesloten voor zwaar verkeer. Ze gaan volgende week aan en dan kunnen dus ook de eerste boetes worden gegeven. Er staan wel borden, maar sommige truckers negeren die. Ook Nederlandse schrijvers hebben recht op compensatie van de Amerikaanse AI-ontwikkelaar Anthropic, meldt BNR. Hun vertaalde boeken werden gebruikt om AI te trainen zonder toestemming. Amerikaanse schrijvers stapten naar de rechter en die oordeelden dat ze recht hebben op $3000 per boek. De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen, een heuvelachtige rit van 175 kilometer naar Voiron bij Grenoble. Philipsen werd bij de sprint geholpen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Morgen beginnen de zware beklimmingen in de Alpen. Vanavond kan het nog even opklaren. Vannacht weer bewolkt en er is kans op een buitje. Het is dan rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag af en toe zon en een fris windje. En het wordt rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Radio Noordzee, verkeer.
15: 14 vertragingen op dit moment in Nederland. Dit zijn de 3 grootste. A15 Oostvoorne naar Ridderkerk bij Heijplaats Pernis. Ongeval gebeurd, vertraging daar is 21 minuten.

0: Noordzee. Guus Meeuwis, geef mij je angst. Daarbij werd het 6 over 6. Woensdagavond. Vandaag in het nieuws dat het weer invloed heeft gehad op de drukte in de winkelstraten het afgelopen eerste half jaar. Dat zegt een onderzoeksbureau. Winkels kregen minder klanten dan een jaar geleden. En dat kwam vooral in de eerste helft van het jaar door de vele regen. En in juni bleven de meeste mensen juist weer uit de winkels vanwege de hittegolf.
1: Nou ja,
0: ik kan me ook voorstellen, eerlijk is eerlijk, online hoef je tenminste niet op zoek naar een parkeer.

0: Goedemiddag, ik ben Wouter trouwens. Als je denkt, waar zijn René en Jonathan dan? Nou, die zijn er ook, alleen in Nijmegen. Daar wordt de 108e editie gelopen van het Nijmeegse Vierdaagse. En René, even kijken, waar ben jij op dit moment?
1: Wouter, ik sta naast Stijn. En Stijn heeft een hele grote groene bus geparkeerd naast het Radio Noordzee podium op het Hertogplein. En ik denk dat Stijn met zijn hele familie en al zijn vrienden de allerbeste plek heeft om de Vierdaagse te volgen. Stijn, vertel, wat is dit? Waar kijken we naar? Wat zien we?
2: Het is een 50 jaar oude Renault Savien camper met een leren hoekbank op het dak.
1: Ja, dat is toch waanzinnig goed bedacht?
2: Ja, het is een fijn plekje.
1: Gebruiken die alleen voor de Vierdaagse of zijn dat voor allerlei evenementen?
2: Nee, we hebben er wel veel mee gedaan in het verleden, maar tegenwoordig doen we er hoofdzakelijk alleen nog evenementen rondom Nijmegen mee, festivals, maar ook de Vierdaagse zeker, ja. Morgen gaan we er weer mee in Oost staan, dus dan zijn we weer te spotten. En gisteren zijn we Lent geweest, vrijdag weten we nog niet. Vrijdag zijn we nog op zoek naar een plekje.
1: Nou ja, die gaan jullie vast en zeker vinden. Jullie hebben vandaag in ieder geval de beste plek. Hoe is de dag verlopen? Heb je leuke dingen meegemaakt?
2: Ja, redelijk met een kater de dag begonnen. Maar ik heb eigenlijk niet zo heel veel anders gedaan dan op het dak zitten. Dus ik kom net beneden en ik ga nu mensen een hand geven die ik eigenlijk de hele dag al een beetje heb gezien. Maar waar ik nu dan pas hoi tegen zeg.
1: Maar jij krijgt natuurlijk de hele dag...
2: Veel meer gedaan dan dat.
1: Jij krijgt natuurlijk de hele dag door vragen van allerlei onbekende mensen die aan jou vragen. Mag ik even op het bankje gaan liggen?
2: Nee, dat valt reuze mee, want je zit op het dak. Mensen kunnen daar niet echt mee communiceren.
1: Het is een waanzinnig leuk gezicht, Stijn.
2: Ja, ja.
1: Ik wens je nog een hele mooie tijd, maar je blijft de volledige Nijmeegse Vierdaagse feest hier, neem ik aan.
2: Ja, ja, ja, ja. Morgen in Oost.
1: Proost!
3: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. Monique.

0: Zo, en Emma Heesters, je hoort de liefdesverdriet.
1: Radio Noordzee, live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Goedemiddag, de middagshow, wat een middag. Hier op Radio Noordzee met zometeen jazzpolitie. En ook muziek van Wolter Kroes komt eraan. Maaiers naar Nijmegen, René. Het is een heerlijke dag daar, hè?
2: Wouter, het is inderdaad een super goede sfeer in Nijmegen. We begonnen de dag met een paar druppeltjes regen inmiddels. Ja, een heerlijk zonnetje. Iedereen heeft het naar zijn zin. Drankjes vloeien rijkelijk. Naast mij staat de host van het Hertogplein, de legendarische Benny Solo.
3: Nou, wat een introductie. Ja, dankjewel. Het is roze sfeer, hè, vandaag, hè?
2: Het is niet normaal. En ik heb zoveel respect voor jou, Benny, want jij staat hier gewoon 7 dagen achter elkaar dat plein op zijn kant te zetten. Waar haal je toch alle energie vandaan, jongen?
3: Ja, ik weet het niet. Uit de mensen vooral, hè. Want die feestgangers hier. En nu komen die lopers er ook nog eens bij. Dus eigenlijk dubbel feest. We zijn natuurlijk zaterdag al begonnen. Dus het is eigenlijk 7 avonden feest en 4 dagen lopen. Dus ja, 1, 9, 6, zullen we zeggen, hè.
2: En het leuke is dat je natuurlijk hier, vooral in Nijmegen, ongelooflijk veel fans hebt die vooraanstaande Polonaise achteruit lopen, alles meezingen. Wat doet dat nog met jou?
3: Ja, dat vind ik wel heel leuk. Want weet je, als je een nieuwe single doet, dan is het altijd van, oh, vinden ze hem leuk. Maar en mijn covers vooral. Dus ik probeer daar ook weer even met een covertje te beginnen van Hazes. Moet je eigenlijk vanaf blijven, hè? Hazes in de basis. Ja. Maar ik dacht, ja, er is nog geen feestversie van. Dus die ga ik zo meteen doen. Maar dat is kippenvel momentjes, ja, natuurlijk. Hè? We hebben van de week allemaal te kruppen gedaan. Dat is natuurlijk een beetje de anthem van Nijmegen. En ja, dat tot aan je kruin dan, hè?
2: Over nieuwe muziek gesproken. Volgens mij heb jij vanmiddag de clip opgenomen van jouw nieuwe track die nog moet verschijnen binnenkort, hè?
3: Ja, die komt in september. Ik hoop, en dan wil ik wel vragen, misschien dat Radio Noordzee dan zou willen primeuren. Zeg.
2: Dat is met deze afgesproken.
3: Kom ik graag met heel veel confetti naar de studio, René.
2: Ik loop richting het podium op het Hertogplein. Want daar staan ze allemaal te wachten. Loop mee die kant uit. Jij gaat Het is koud zonder jou ga je doen.
3: Ja, ik ga Koud zonder jou doen van André Hazes. Natuurlijk in de versie van Benny Solo.
2: Ik loop naar voren, ik ga je eervol aankondigen.
3: Oh, leuk, René. Ik heb er zin in, mensen.
2: Hertogplein Nijmegen, hij staat er klaar voor om nog één keer de tent helemaal op zijn kop te zetten. Laat het horen voor jullie eigen Benny Solo!

liedjes, jazzpolitie in de middagshow van Radio Noordzee. René en Jonathan de hele dag live vanuit Nijmegen te beluisteren. Natuurlijk hier op Noordzee. En deze man, Wolter Kroes. Ik heb het even voor je nagekeken. Hij heeft nog nooit gelopen, de Vierdaagse. Maar wel veel opgetreden natuurlijk. Dit is Route

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
10: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Het is 7:01. Je bent bij Radio Noordzee, de middagshow, wat een middag. Even kijken naar het weer. Nou, 18 tot 21 graden was het vandaag. Vanavond lokaal kans op een bui, daarna wordt het droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 14.
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: Zijn er nog 7 vertragingen in Nederland. Dit zijn de 3 grootste. A8, Amsterdam-Zaandam. Voor de brug over de Zaan, 10 minuten. A9, Amstelveen-Alkmaar bij Velsen. Wegwerkzaamheden zorgen daarvoor 11 minuten vertraging. En A16, Breda-Rotterdam bij Moerdijk. Daar is de afrit afgesloten. De vertraging is 26 minuten.
2: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland-update op Radio Noordzee.
1: En dat is vanavond met Maarten Steen dan, hè Maarten?
3: Ja, zeker Wouter.
1: Goedenavond.
3: Ja, en Nadia is er vanavond ook bij.
1: Oh, gezellig.
3: We zijn er weer gewoon op het vertrouwde tijdstip van 10:30.
1: Heerlijk.
3: Gelukkig.
1: Ah, ja, en wat zit er allemaal in?
3: Volle show hoor. Ja, ja de mannen die normaal dit tijdstip hier op Radio Noordzee zitten, die zitten natuurlijk in Nijmegen. Dat hebben we gehoord.
1: Mm-hmm.
3: Maar we gaan daar ook even kijken, want er is heel veel te melden. Dag 2 is natuurlijk altijd het zwaarste. Hè.
1: Ja, en veel uitvallers en zo.
3: Zojuist is het aantal bekend geworden van vandaag. Oh. Meer dan 1200 mensen hebben het niet gered.
1: Oh.
3: Dag 2 is altijd een beetje het zwaarst.
1: Ja.
3: En er zijn ook nog 3 mensen uitgegooid. 3 Britse militairen, want die hadden te weinig bepakking in hun rugzak gedaan. Daar moet 10 kilo in, hè.
1: Oh ja.
3: Hadden ze net iets te weinig in zitten. En 2 mensen hadden een stukje afgesneden.
1: Okay.
3: En dat mag ook.
1: En die hebben jullie zo meteen in de uitzending? Of?
3: Nou, dat is altijd leuk om die terug te vinden. Om die eens even te overhoren. Maar dat kan ik niet beloven.
1: Oh, okay.
3: Wel dat we ook nog wat dieper ingaan op wat er allemaal aan de hand is. Want los van de feesten en het lopen en de gladiolen die daar zijn, zijn er nogal ook al wat incidenten geweest.
1: Ja,
3: als in steekpartijen. Er is iemand overleden. De burgemeester gaat ook in nu. Op verschillende plekken. En vanavond vertellen we natuurlijk hoe dat gaat gebeuren en wat ze daarmee hopen te bereiken.
1: Ja.
3: Verder zijn we in Bergen op Zoom. Daar hebben ze al 60 jaar een geweldig stadsfeest. De Krabben Voor heet dat. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Het is iets met heel veel live muziek.
1: Mm-hmm.
3: En nou is er een nieuwe meneer komen wonen in de stad. En die vindt dat heel veel herrie. Die vindt dat lawaai. Want het gaat tot 1 uur 's nachts door. En in die straat en die plein is het allemaal versterkt geluid.
1: Ach.
3: Dus die heeft dus eventjes zo een of ander wetboekje erop nageplozen. En een reden gevonden om bezwaar te maken. Dus nou dreigt dat niet door te gaan.
1: Oeh.
3: Begin morgen, duurt tot en met zondag. Dus je kunt je voorstellen dat veel mensen in Bergen op Zoom een beetje boos zijn op deze manier.
1: Ja, inderdaad. Ja.
3: Gaan we ook even aanbellen. Hmm. Straks zie je of dat lukt.
1: Spannend.
3: En heb jij een huisdier? Heb jij een poes? Wil jij een poes?
1: Ik heb er geen.
3: Je hebt er alleen.
1: Ja.
3: Nou, dat is jammer. Ja, wil je er nog een? Nou, er zijn er genoeg.
1: Nou. Ja, dat zal ongetwijfeld wel.
3: Ja.
1: Ik had er 2, maar liever even niet. Nee.
3: Nee, het is goed. Ja. Nee, er is wel een hoog aanbod, hoor. En dat heeft een beetje te maken met de vakantietijd. Ze worden massaal gedumpt, namelijk, op dit moment. Maar het gekke is, het zijn er op dit moment al 2 keer zoveel als vorig jaar.
1: Okay.
3: Dus daar gaan we ook eens even in duiken. En mocht je nu zitten luisteren en denken, nou, ik heb wel plek voor een poes. Ik heb er thuis overigens ook al eentje, dus ik ben ook al voorzien. Maar mocht je dat nou niet hebben, dan moet je misschien even kijken. Er zit er misschien nog wat leuks bij.
1: Oké, nou, vanavond om 10:30.
3: We
1: zijn erbij.

Vandaag. Robert van Hemert op Radio Noordzee en Zandloopster. Aardig jong is dat. Toevallig 2 weken terug met hem de lunch mogen presenteren. Was een leuke ervaring, kan ik je vertellen. Het is woensdag 6:50 geweest. Nou is het bij ons even wat minder warm dan de afgelopen week. Maar in Frankrijk en Spanje is het nog steeds bloedheet. En zo ook in Italië. Maar daar gaan ze er wat aan doen voor de inwoners. In Rome kunnen ze namelijk de komende 2 weken 's middags gratis naar de bioscoop. Ja, de burgemeester van Rome die zegt, gaan jullie maar lekker daar zitten. Dan kan de airco aan en kun je enigszins aan de hitte ontsnappen. Dus het is wel te hopen dat ze niet die blockbuster

0: Hoogste.
1: Langzaamaan wordt het 7 uur. Maar eerst nog even naar Nijmegen. René, je hebt een bijzonder iemand naast je, hè?
2: Ja, Wouter, naast mij zit gewoon een held. Die de jaren 60, 70, 80, 90, de zero's. Hij heeft ze allemaal overleefd. En hij zit hier nog gewoon in volle ornaat naast mij. Jacques Herp.
3: Ja, leuk dat je het allemaal zegt. Maar die 60 klopt niet helemaal, hoor. 1970 ben ik begonnen, dus die 60 moet je maar vergeten.
2: En dat is eigenlijk maar heel weinig veranderd sindsdien.
3: Nee, je hebt wel gelijk, want ik ben natuurlijk in 64, 65 al begonnen met zingen. Ja. En pas in 70 werd ik bekend met de Toreador, maar ook andermaal, ja.
2: En die Toreador is later natuurlijk nog een keer bekend geworden. En die heeft gewoon weer een tweede leven gekregen. Hoe vind jij dat?
3: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Kijk, Wilbert Pigmans, je hebt een goede stem daarvoor. Ja, dat hoor je gelijk als je zingt. En ja, ze hebben eerst aan mij gevraagd, wil ik het gaan doen? Maar ik had een contract waarbij ik tot mijn 80ste jaar niet dezelfde nummers mocht opnemen. Beetje raar verhaal, maar oké, contractproblemen. Dus ik zeg, Wilbert, ga jij maar lekker doen, jongen. Nou, je ziet het, 40 miljoen streams of zoiets.
2: Het is ongelofelijk, het is een gekkigheid. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, Jacques, maar je ziet eruit als 45. Maar hoe oud ben je nu inmiddels?
3: Ik ben verleden maand 80 geworden, dus ja.
2: Maar je ziet er nog ongelofelijk goed uit, hè?
3: Ja, daar zorgt mijn vrouw voor, hè?
2: Een crempje en een poeiertje, hè?
3: Nou ja, een beetje spuiten, bruin en zo, je kent het allemaal wel. Nee, ik ben heel blij met mijn vrouw natuurlijk. Die is 18 jaar jonger dan ik. En die begeleidt me helemaal, die management. Die staat bij het geluid, die doet gewoon alles. Boekingen ook. Dus ik heb hele grote steun en het enige wat ik moet doen is zingen.
2: Nou, en dat doe je als de beste. Ik zit zo even naar je te kijken, je ziet er prachtig uit. En mij valt als eerste op dat je een mooi speldje op hebt. Jij bent geridderd.
3: Ja, dat is een tijd geleden. Dat was tijdens de koningin Beatrix periode. Lid in de orde van Oranje Nassau. Het klinkt allemaal heel erg mooi natuurlijk. Maar ik ben er wel trots op, snap je wel. Alleen zit je nou te wachten op die van koning.
2: Misschien zit hij mee te luisteren, dus Jacques. Je weet nooit, de dag is nog jong, het kan nog, hè?
3: Ja, zou leuk zijn.
2: En wat is het verhaal achter het feit dat je toch altijd weer, zolang we je al kennen, een zwarte en een witte schoen draagt?
3: Ja, dat is een keer gebeurd per ongeluk bij het aantrekken van schoenen. En toen zei ik tegen mevrouw, sorry hoor. Nee, ze zei, oh, leuk joh. Leuke gimmick, doe eens een keer. Toen waren ze nog niet gelijk. Je moet wel gelijk zwart en witte schoenen hebben. En ik stond op de bühne en de jongeren allemaal van, hey, kijk wat leuk ben je. Ik zei, nou, dan blijven we dat houden. Maar het staat natuurlijk ook voor hoog, laag, zwart, wit, oorlog, vrede. Hè? Dat is toch zo, zwart-wit? Dus daar moet ik een beetje aan denken als ik dit draag, dat het zo is gewoon.
2: Mooie boodschap eigenlijk.
3: Ja, vind ik ook.
2: Zeg, wij kennen natuurlijk allemaal, jong, oud, waar je ook vandaan komt, wij kennen allemaal Manuela.
3: Ga weg.
2: Wat een ongelofelijke klassieker is dat geworden, hè?
3: Ja, het is ongelofelijk dat 1971 was het. En ik heb het, Pierre Cartner heeft het de Nederlandse tekst geschreven. Het was een origineel Duits nummer. En dan verwacht je niet dat je nu, na zoveel jaren nog, daardoor ook nog gevraagd wordt voor het nummer te zingen. En daar ben ik alleen maar blij mee natuurlijk. We hebben het overigens, dat moet ik wel zeggen, maar tijdens mijn optreden ga ik ook de vernieuwde versie doen. De 3.0, want daar moet je tegenwoordig aan meedoen, hè?
2: Die willen wij graag op de radio even laten horen ook meteen, hè?
3: Leuk, lijkt me leuk, ja.
2: Dus wij lopen naar het podium op het Hertogplein. We hebben net al even samen staan kijken. Het ziet er wel geweldig uit, hè?
3: Ja, het is allemaal roze.
2: Het is de roze woensdag. Je hebt een mooi roze overhemd aangetrokken, Jacques. Ja, niks houdt ons meer tegen om het dak ervan af te blazen, bij wijze van spreken.
3: Ga ik zeker doen.
2: Ik ga jou aankondigen en jij gaat dan Manuela 3.0 doen.
3: Ja.
2: Nijmegen laat het horen voor een legende op het Hertogplein. Het is de enige echte, one and only, Jacques Herre.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
12: Anders schrijf je mis.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
13: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Het tramspoor op de Erasmusbrug in Rotterdam is weer vrij. De trams die daar vanmorgen botsten zijn weggehaald. Auto's en trams mogen nog niet over de brug, alleen voetgangers en fietsers. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. Ook de trambestuurder die achterop een stilstaande tram reed. Nijmegen neemt maatregelen in een park waar feesten worden gehouden rond de Vierdaagse. Er mogen minder mensen naar binnen en ze worden gecontroleerd op wapens, drank en drugs. Het heeft te maken met een zware mishandeling in het park en een dodelijke schietpartij vannacht in de buurt. Door de droogte gaan sluizen in de buurt van Schiedam en Delft vanaf overmorgen helemaal niet meer open. Anders komt er te veel zout water binnen in de Nieuwe Maas. En dat is slecht voor de landbouw en de natuur. De sluizen waren al minder vaak open en schepen moesten daardoor langer wachten. Dat wordt nu omvaren. Goed nieuws voor mensen in Rome dat gebukt gaat onder de hitte. Je mag daar gratis naar de bioscoop om af te koelen. Want binnen hebben ze airconditioning. Het kan bij 11 bioscopen die alleen Italiaanse films vertonen. Afkoelen kan ook.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
6: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
7: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
6: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
12: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
12: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
18: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week zanger Alex en Benny Solo. De Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.

0: Promedeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Rijkswaterstaat gaat onderzoek doen naar de staat van de Merwedebrug bij Gorinchem. Die is al afgesloten voor zwaar verkeer. Er worden samples genomen van de constructie, maar daarvoor moeten wel een paar rijstroken dicht. Eerst richting Breda en daarna naar Utrecht. Het onderzoek begint morgenavond en duurt 4 nachten. Minister Van Weel heeft weer met Sierra Leone gepraat over uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Sierra Leone zou het initiatief hebben genomen. Bolle Jos moet hier de cel in, maar Sierra Leone beschermt hem nog steeds. Van Weel zei na het gesprek: het is mooi dat ze willen praten, maar ze moeten ook echt

0: graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: KSM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
15: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
16: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
17: Ja, laatste kans.
16: Nog één keer brullende motoren.
17: Ja, goed.
16: Dit mag je niet missen.
17: Oh.
16: Daar moet je bij zijn.
17: Naar binnen.
16: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Wat ga jij morgen doen?
9: Chillen in de achtbaan?
8: Aapjes kijken in de dierentuin?
9: Of lekker ontspannen in de sauna?
8: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil

0: Jaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
2: Ja, nee, ben al weg!
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een

0: op de weg gooien in het Zuid-Hollandse Brielen. Het is al 9 keer gebeurd. Deze week was het weer raak. Toen lagen er 10 fietsen op straat. Er zijn nog geen ongelukken gebeurd, maar het is natuurlijk wel gevaarlijk, zegt de politie bij Rijnmond. Ali B. heeft zijn optreden verdedigd morgen bij een avond voor ondernemers. Het wordt geen theatershow, zegt hij. Het gaat alleen over ondernemen. Er is ophef over omdat Ali B. is veroordeeld voor verkrachting. Hij kreeg 3 jaar cel, maar ging in cassatie en daarom hoeft hij nog niet de gevangenis in. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
1: Nee, niet die ober.
0: Zullen we deze zomer weer?
1: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
2: Grand Italia. Thuis in Italië.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie. Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
4: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
5: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
6: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
5: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee.
1: Wat wil je als je niet wil praten?
0: Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

the courage.

wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
0: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Nu bij Coolblue. Korting op RoboRob robotstofzuigers.

0: www.radioenzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. De man die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. Hij was de enige die vastzat, maar had er niks mee te maken. Het slachtoffer werd gisteravond neergeschoten en overleed in het ziekenhuis. Zijn familie denkt dat die slachtoffer was van zinloos geweld. De Erasmusbrug in Rotterdam is na het tramongeluk weer vrijgegeven voor auto's. Die moesten een groot deel van de dag omrijden door het reddingswerk, de ravage en de berging. Een tram botste vanochtend in volle vaart achter op een stilstaande tram toen de brug open stond. 7 mensen moesten naar het ziekenhuis. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet de gemeente 4 ton terugbetalen als compensatie voor fraude. Ze gaf jarenlang woningen aan vrienden en familie, terwijl die eigenlijk bedoeld waren voor daklozen. Ze verdedigde zich door te zeggen dat de familie en vrienden ook last hadden van de woningnood. Maar dat vindt de rechter geen excuus. Voetbalfans uit de hele wereld hebben een dreamteam samengesteld van spelers die meededen op het WK. En wie kreeg veruit de meeste stemmen? Keeper Fosinha van Kaapverdië. Dat verraste door de tweede ronde te halen en de latere kampioen Spanje op 0-0.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20

0: Madurodam.nl.
1: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week zanger Alex en...

0: dan Noordzee. De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Daar heb je Huub, van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Ja? Echt serieus?
16: Oh.
17: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het ondernemersevenement waar Ali B. morgen zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is precies wat het niet moet zijn volgens de organisatie. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. Er komt wel een nieuwe datum voor het evenement. Ali B. komt daar niet meer spreken. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van de dodelijke schietpartij gisteravond in Nijmegen. De enige verdachte die vast zat is weer vrijgelaten. Hij had er toch niets mee te maken. De familie van de man zegt dat hij het slachtoffer was van zinloos geweld, maar er komt misschien een stille tocht. De Merwedebrug bij Gorkum is vanaf morgen 4 nachten gedeeltelijk dicht voor onderzoek. Hij was sowieso al dicht voor vrachtwagens, maar auto's mogen er dan ook maar mondjesmaat overheen. Er worden monsters genomen van de stalen bogen om vast te stellen hoe erg die zijn verzwakt. En nieuw op de lijst van bedreigd werelderfgoed van UNESCO, Tyrus in Zuid-Libanon. Het is een van de oudste steden bij de Middellandse Zee, met belangrijke archeologische vondsten, vooral uit de Romeinse tijd. Er is al een hoop schade door aanvallen van Israël op Hezbollah, en het onderhoud schiet er nu ook bij in. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt in de middag.

0: Radio Noordzee.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Simpel klantenservice met Els.
4: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
3: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
4: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
5: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
6: Simpel.
2: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: Ik

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad, Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: anders doet.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rapper Ali B kon toch niet spreken op een ondernemersevenement. Er is zoveel media-aandacht dat het vooral zou gaan om wat Ali B zou zeggen. Hij komt niet spreken over zijn veroordeling voor verkrachting, maar dat verwacht men wel. Het evenement zelf gaat morgen ook niet meer door. Er komt een nieuwe datum zonder Ali B. Meerdere Spaanse plaatsen ten zuidwesten van Madrid worden bedreigd door een nieuwe bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel naar het oosten. Meerdere stadjes en dorpen zijn ontruimd. In het plaatsje Villa del Prado moeten mensen juist binnen blijven en alles dicht houden. Daar wonen bijna 8000 mensen. Een Amerikaanse tiener wilde het moederbedrijf van Facebook en Instagram voor de rechter slepen, maar heeft die zaak ingetrokken. De aanklacht ging om hoe die apps voor angst en depressie zorgen, die de jongen zelf ook heeft. Er is een geheime schikking gedaan om van de zaak af te komen. In een eerder geval kreeg iemand ruim 5 miljoen euro. En als het aan de Spaanse voetballer Gavi ligt, hoeft de Argentijn Paredes niet geschorst te worden voor wat er na de WK-finale gebeurde. Paredes gaf Gavi een flinke beuk en dat zorgde voor een opstootje. Gavi vindt het geen goed voorbeeld voor kinderen die keken, maar een schorsing vindt hij niet nodig, want in de wedstrijd was het soms harder. Vanavond en vannacht kans op een buitje en het koelt af naar 14 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook zon. Het waait behoorlijk en het wordt rond de 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Radio Noordzee. 200% puur

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De energieprijzen zijn de afgelopen paar jaar hard gestegen, maar dat geldt ook voor de inkomens, heeft ING berekend. Uit onderzoek blijkt dat we in verhouding zelfs minder uitgeven aan energie dan tijdens de energiecrisis 4 jaar geleden. Opvallend is ook dat we nu zelfs meer energie en brandstof gebruiken dan 4 jaar geleden. Amerika valt al bijna 2 weken lang onafgebroken Iran aan. Voor de 12e nacht op rij worden militaire doelen onder vuur genomen op bevel van president Trump. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Die zitten onder meer in Kuwait, waar meerdere drones uit de lucht zouden zijn geschoten. De Houthis hebben 2 olietankers uit Saoedi-Arabië aangevallen in de Rode Zee. De schepen negeerden de zeeblokkade die de Jemenitische groep heeft ingesteld. Op zeker 1 schip brak brand uit die door de bemanning wordt geblust. Er zou niemand gewond zijn geraakt en er lijkt ook geen milieuschade te zijn. En in de omgeving van Madrid zijn meerdere dorpen ontruimd na een nieuwe natuurbrand. De brand brak gistermiddag uit en verspreidt zich snel naar het oosten. Alleen voor mensen in het dorpje Villa del Prado geldt een heel ander advies. Daar geldt een lockdown en moeten mensen binnen blijven met de ramen en deuren dicht. In de loop van de nacht steeds meer bewolking. Het is 12 tot 15 graden. Overdag kan er lokaal een bui vallen. Later op de dag steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.